0: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn 10 mensen naar het ziekenhuis gebracht met oververhittingsklachten. Ze stonden in een urenlange file, schrijft de BBC. Een Britse lokale politicus riep de hulpdiensten op in actie te komen, omdat hij hoorde van een vrouw die al 8 uur vast stond. 1 persoon raakte uitgedroogd en werd met een helikopter geëvacueerd en naar het ziekenhuis vervoerd. Gisteren was het de warmste junidag ooit in Engeland. In het zuiden werd de maximumtemperatuur van 36,1 graden gemeten. Hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen laat vanwege de hitte vrijdag en zaterdag minder mensen toe. Door bezoekers met dagkaarten niet toe te laten scheelt dat volgens DEFCON zo'n 15.000 bezoekers per dag. De organisatie zegt dat ze hebben besloten met het oog op de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Met het oog op de weersvoorspellingen zijn mensen die een dagticket voor zondag hebben nog wel welkom. Het is nog niet duidelijk of mensen met een kaartje voor vrijdag of zaterdag hun geld terugkrijgen. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik-Ido-Ambacht. Elon Musk is geen biljonair meer. Hij bereikte die grens 12 dagen geleden, maar zijn vermogen is volgens Bloomberg weer iets gedaald. Dat komt doordat de aandelen van zijn bedrijf SpaceX flink zijn gekelderd. Musk is ondanks zijn vermogensverlies alsnog de rijkste mens ter wereld. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Later vandaag opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden is het met 28 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: Clubhouse, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Venezuela zijn kort achter elkaar 2 aardbevingen geweest. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, maar veel is nog onbekend. Het epicentrum van de eerste beving bevond zich zo'n 50 kilometer van het vasteland in zee. Die had een kracht van 7,1. Een minuut later was daar in de buurt nog een beving met een kracht van 7,5. De bevingen zijn ook gevoeld in Curaçao. Een getuige zegt tegen persbureau ANP dat in het ziekenhuis in Willemstad alles trilde. Berichten over gewonden daar zijn er niet. Hardstylefestival DEFCON 1 in Binninghuizen laat vanwege de hitte vrijdag en zaterdag minder mensen toe. Door bezoekers met dagkaarten niet toe te laten scheelt dat volgens DEFCON zo'n 15.000 bezoekers per dag. De organisatie zegt dat te hebben besloten met het oog op de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Met het oog op de weersverwachting zijn mensen die een dagticket voor zondag hebben nog wel welkom. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrikido Ambacht in Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrikido Ambacht. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. In dezelfde groep speelden ook Brazilië en Schotland. Die wedstrijd werd met 3-0 overtuigend gewonnen door Brazilië, die daarmee ook groepswinnaar werd. Marokko eindigde als tweede in de pool. Mocht het Nederlands elftal als groepswinnaar eindigen in pool F, dan treft de ploeg Marokko in de volgende ronde. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden rond de 30. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. 50 jaar topmuziek. Meer radio, meer nieuws.

0: House. Bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Annet Schut met het NOS Journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse minister van Binnenlandse Zaken heeft bewoners opgeroepen hun huizen te verlaten. Het epicentrum van de eerste beving bevond zich in zee, zo'n 50 kilometer van het vasteland. Die had een kracht van 7,1. Een minuut later was daar in de buurt nog een beving met een kracht van 7,5. De bevingen waren rond 6 uur gisteravond lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Hendrik Ido Ambacht in Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik Ido Ambacht. Mensen met een dagkaart voor hardstyle festival Defcon 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt dat het niet verantwoord is vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder op het terrein in Biddinghuizen. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. In dezelfde groep speelden ook Brazilië en Schotland. Die wedstrijd werd met 3-0 overtuigend gewonnen door Brazilië, die daarmee ook groepswinnaar werd. Marokko eindigt als tweede in de pool. Mocht het Nederlands elftal als groepswinnaar eindigen in pool F, dan treft de ploeg Marokko in de volgende ronde. Het weer. Vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden is het met 28 graden een stuk minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Catering en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft haar medeleven betuigd aan nabestaanden van dodelijke slachtoffers, zonder met een officieel dodental te komen. Het epicentrum van beide bevingen bevond zich voor de kust in zee. De tweede beving was het zwaarst en had een kracht van 7,5. De bevingen waren gisteravond rond 6 uur lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. NAVO-chef Mark Rutte heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw op het hart gedrukt hoe groot de Europese bereidheid is om de VS te helpen. Dat zei Rutte gisteravond in het Witte Huis na een overleg met Trump over de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Hij benadrukte de irritaties van Trump te kennen, maar probeerde ze in perspectief te zetten. Zo zei hij dat toch 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen zijn opgestegen vanaf Europese basis. Trumps kritiek op Europa richt zich vooral op Spanje, dat de Amerikaanse aanvallen scherp heeft veroordeeld en bases niet openstelt voor Amerika. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Hendrik Ido Ambacht in Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik Ido Ambacht. Mensen met een dagkaart voor hardstyle festival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt het niet verantwoord te vinden vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder. Het weer, vannacht helder. De temperatuur ligt nu rond een graad of 20. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Bestelbus botst op bedrijfswagen op de N205 bij Vijfhuizen en Spaarne Gasthuis waarschuwt voor gezondheidsrisico's door hitte. Op de N205 bij Vijfhuizen heeft dinsdag rond 11:45 een verkeersongeval plaatsgevonden. Een bestelbus reed op de Drie Merenweg in de richting van Vijfhuizen achterop een bedrijfswagen. Beide voertuigen raakten bij de botsing beschadigd. Over eventuele gewonden is nog niets bekend. Hoe het ongeval kon gebeuren, wordt door politie onderzocht. Met temperaturen die mogelijk oplopen tot 40 graden roept het Spaarne Gasthuis inwoners op extra alert te zijn op de gevolgen van extreme hitte. Vooral ouderen, jonge kinderen en mensen met een chronische aandoening lopen risico op gezondheidsklachten zoals uitdroging, verwardheid en oververhitting. Artsen adviseren om voldoende te drinken, verkoeling op te zoeken en zware inspanning tijdens de warmste uren van de dag te vermijden. Ook wordt gevraagd extra aandacht te hebben voor kwetsbare mensen in de omgeving. Bij ernstige klachten, zoals verwardheid of bewusteloosheid door oververhitting, is direct medische hulp noodzakelijk. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. De temperatuur loopt op naar 34 tot 35 graden. En de wind gaat draaien naar oost-noordoostenwind en is matig tot kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Show is hot out here. No.

van mijn moeder. Die hoog in de hemel is. Deze brief vind ik vast aan mijn vliegen. Tot zij hem ontvangt, zij

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Vijftig jaar topmuziek. Meer radio. Meer radio. Meer nieuws, meer muziek.

0: opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft haar medeleven betuigd aan nabestaanden van dodelijke slachtoffers, zonder met een officieel dodental te komen. Het epicentrum van beide bevingen bevond zich voor de kust in zee. De tweede beving was het zwaarst en had een kracht van 7,5. De bevingen waren gisteravond rond 6 uur lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. NAVO-chef Mark Rutte heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw op het hart gedrukt hoe groot de Europese bereidheid is om de VS te helpen. Dat zei hij gisteravond na overleg met Trump over de oorlog tegen Iran. Hij benadrukte de irritaties van Trump te kennen, maar benadrukte dat toch 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen zijn opgestegen vanaf Europese basis. Mensen met een dagkaart voor hardstyle festival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt het niet verantwoord te vinden vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder op het terrein. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. Marokko eindigt op de tweede plek in Pool C en treft mogelijk Nederland in de volgende ronde. Brazilië won de pool door een 3-0 zege op Schotland. In Pool A plaatste Zuid-Afrika zich voor de eerste keer ooit voor de knock-outfase. Het werd 1-0 tegen Zuid-Korea. Ook Mexico is door. Gisteravond plaatsten ook Zwitserland en Canada zich voor de 16e finales. Het weer, vanmorgen zonnig en droog, dat blijft ook de hele dag zo. Het wordt 24 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek.
0: Van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Vuilniswagen vat vlam in Nieuw-Vennep, lading op straat gelost. En Hoofddorpse Larissa brengt persoonlijke debuutsingle uit. Een vuilniswagen is dinsdagmorgen in brand gevlogen aan de Bolwerkse Poort in Nieuw-Vennep. Het incident gebeurde rond 10:15. Om verdere schade te voorkomen besloot de chauffeur de lading op straat te lossen. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en bluste zowel de brand in het voertuig als het uitgestorte afval. Hoe de brand is ontstaan wordt nog onderzocht. Mogelijk begon het vuur in het ingezamelde afval, maar daarover is nog geen duidelijkheid. Er zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen. De Hoofddorpse muzikant Larissa Michelle heeft haar eerste single uitgebracht. Het nummer 28 is een persoonlijk indie poplied over het gevoel dat je achterloopt en de druk om op bepaalde leeftijd aan verwachtingen te voldoen. Larissa schreef het nummer vanuit haar eigen ervaring toen ze besefte dat ze even oud was als haar moeder toen zij haar kreeg. Met haar muziek wil ze laten zien dat iedereen zijn eigen pad volgt. De zangeres groeide op in Floriande en ontwikkelde haar liefde voor muziek via theater en C. Haar debuutsingle is inmiddels te beluisteren via Spotify en werd uitgeroepen tot supertrack bij Meer Radio. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. De temperatuur loopt op naar 34 tot 35 graden en de wind gaat draaien naar oost-noordoostenwind en is matig tot kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio. Haarlemmermeer.
3: De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.
4: Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denk dat ik geen gevoelens heb voor haar. Terwijl ik nu alleen maar denk aan haar. Want zij is heel mijn wereld, zeg maar wat je wil.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij VloerPlus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. VloerPlus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Venezuela wordt gevreesd voor veel slachtoffers na twee aardbevingen kort na elkaar. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. Op het moment van de bevingen waren er veel mensen thuis of onderweg, zegt correspondent Nina Jurna.
4: Ja, er was complete chaos, ook bij het vliegveld. Daar was op een gegeven moment een deel van het dak ingestort en daar moesten dus ook mensen vluchten. We zijn met één grote reddingsactie daar bezig.
3: De tweede beving in Venezuela was het zwaarst en had een kracht van 7,5. NAVO-secretaris-generaal Rutte is langs geweest in het Witte Huis om plooien glad te strijken bij president Trump. Die is ontevreden over de steun van NAVO-landen in zijn oorlog tegen Iran. Rutte benadrukte dat er juist wel veel hulp was. Zo konden Amerikaanse militaire vliegtuigen gebruik maken van Europese bases. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Henrikido-Ambacht en Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. En de verdachte tiener die komt ook uit Henrikido-Ambacht. En de eerste beslissingen zijn gevallen in de groepsfase van het WK voetbal. Zuid-Afrika plaatste zich voor de eerste keer ooit voor de knock-outfase. Verder gaan Zwitserland, Canada, Mexico, Brazilië en Marokko door. Dat land won van Haiti, dat wel veel weerstand bood.
5: Hier is de Isidor. Zo! Wat een knal van Isidor. Heerlijke wedstrijd in Atlanta, zeg.
3: De komende nacht om 1 uur speelt Oranje tegen Tunesië. En als Nederland eerste wordt in de pool, dan is de volgende wedstrijd tegen Marokko. Het weer nog. Het is een droge en zonnige dag. Het wordt zo'n 27 graden in het noorden tot lokaal 37 graden in Limburg. En vanwege de extreme warmte geldt code oranje, behalve op de Wadden. En komende nacht wordt het de warmste nacht ooit waarschijnlijk, zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
6: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
2: De ochtend van Meer Radio, non-stop muziek.

0: Jazz op maandag is een programma van Bram Schouten. Met de nieuwste releases, unieke opnames, de jazzagenda en de signature song.
1: No gallmate has got a shade on sweet Georgia Brown.
0: Iedere maandagavond Jazz op maandag tussen 9 en 10 op Meer Radio. En, je weet het,
2: same time, same place, same jazz.
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
3: Snelheid, spektakel en plezier tijdens Polder Power Autocross Festival en jonge slechtvalken geringd op 90 meter hoogte in Hoofddorp. Autocross evenement in Nieuw-Vennep krijgt dit jaar een nieuwe naam. Polder Power Autocross Festival. Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni staat het terrein aan de Oosterdreef in het teken van races, spektakel en gezelligheid. Naast de autocross is er volop vermaak voor bezoekers van alle leeftijden. Kinderen kunnen zich uitleven met onder meer springkussens, een draaimolen, race simulatoren en de Vennepur Dakar Kids Experience, waarbij zij mee kunnen rijden in een echte Dakar-auto of vrachtwagen. De toegang is gratis. Bezoekers kunnen naast de races genieten van eten, drinken en activiteiten op het festivalterrein. Drie jonge slechtvalken zijn vorige week geringd in een nestkast op een dak van 90 meter hoog in Hoofddorp. De vogels kwamen eind april uit het ei en zijn in minder dan een maand uitgegroeid van enkele tientallen grammen tot ruim 600 gram. Volgens Stichting Meergroen is het bijzonder dat dit jaar alle drie de eieren succesvol zijn uitgekomen. De jonge valken zullen naar verwachting binnen 2 weken uitvliegen. Naast het ringen van de slechtvalken was het ook een drukke week voor de stichting. Met vrijwilligerswerk, het inkuilen van ruim 1600 appelboompjes en de start van het fruitoogseizoen. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. De temperatuur loopt op naar 34 tot 35 graden. En de wind gaat draaien naar oost-noordoostenwind en is matig tot kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
4: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
4: Meer Radio. Haarlemmermeer.
0: De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.
5: When I met you in the summer. To my heartbeat sound. We fell in love as the leaves turn brown.

0: je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Michel Koenen met het NOS Journaal. In Venezuela wordt gevreesd voor veel slachtoffers na twee aardbevingen kort na elkaar. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. Op het moment van de bevingen waren er veel mensen thuis of onderweg, zegt correspondent Nina Jurna.
2: Ja, er was complete chaos.

0: Chaos ook bij het vliegveld. Daar was op een gegeven moment een deel van het dak ingestort. En daar moesten dus ook mensen vluchten. We zijn met één grote reddingsactie daar bezig.
1: De tweede beving in Venezuela was het zwaarst en had een kracht van 7,5. NAVO-secretaris-generaal Rutte is langs geweest in het Witte Huis om plooien glad te strijken bij president Trump. Die is ontevreden over de steun van NAVO-landen in zijn oorlog tegen Iran. Rutte benadrukte dat er juist wel veel hulp was. Zo konden Amerikaanse militaire vliegtuigen gebruik maken van Europese bases. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Henrik Ido Ambacht en Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. En de verdachte tiener die komt ook uit Henrik Ido Ambacht. En de eerste beslissingen zijn gevallen in de groepsfase van het WK voetbal. Zuid-Afrika plaatste zich voor de eerste keer ooit voor de knock-outfase. Verder gaan Zwitserland, Canada, Mexico, Brazilië en Marokko door. Dat land won van Haiti, dat wel veel weerstand bood.
2: Hier is de Isidor. Zo! Wat een knal van Isidor. Heerlijke wedstrijd in Atlanta, zeg.
1: De komende nacht om 1 uur speelt Oranje tegen Tunesië. En als Nederland eerste wordt in de pool, dan is de volgende wedstrijd tegen Marokko. Het weer nog. Het is een droge en zonnige dag. Het wordt zo'n 27 graden in het noorden tot lokaal 37 graden in Limburg. En vanwege de extreme warmte geldt code oranje, behalve op de Wadden. En komende nacht wordt het de warmste nacht ooit waarschijnlijk, zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Van Meer Radio.

0: Simple Minds. De film The Breakfast Club. Don't you forget about me.
1: Ruud Kroes met de ochtend van Meer Radio.
0: Goedemorgen, welkom bij de ochtend van Meer Radio. Wat kun je verwachten de komende 2 uur? We hebben weer hele bijzondere berichten voor je. Maar we gaan ook kijken wat je kunt doen aan leuke activiteiten in Haarlemmermeer. En uiteraard hebben we muziek voor je. Onder meer van George Michael, van Roxette, Janis Blue. Maar nu eerst Taylor Swift, haar nieuwste. I knew it, I knew you.

Goedemorgen, hier begint je dag met meer nieuws, meer muziek. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer, elke dag van de week. Dit is de ochtend van Meer Radio op 105.5 en 106.6 FM.

0: Je hoort een oud nummer van Tracy Chapman. Maar deze versie werd gezongen door Janis Blue samen met Dakota, Fast Car.
1: Ontbijtplaat in de ochtend van Meer Radio.
0: Ontbijtplaat, jouw favoriete nummer. Je kunt hem aanvragen, studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. Hier is de Rockset.

0: Je hoorde George Michael, Careless Whisper.
1: Wist je dat?
0: Zeenaakslakken eten giftige kwallen en slaan hun ongebruikte netelcellen op om ze later zelf als verdedigingswapen in te zetten.

0: Wil jij je weekend goed laten beginnen? Kom dan een drankje doen in de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer.
1: In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg.
0: Kevin en Robin mixen muziek en nieuws tot de ideale vrijdagavondcocktail. To the weekend. Iedere vrijdagavond van 10 tot 1 op Meer Radio.
2: Die laatste die was van mij, hè?
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
3: Bestelbus botst op bedrijfswagen op de N205 bij Vijfhuizen en Spaarne Gasthuis waarschuwt voor gezondheidsrisico's door hitte. Op de N205 bij Vijfhuizen heeft dinsdag rond 11:45 een verkeersongeval plaatsgevonden. Een bestelbus reed op de Drie Merenweg in de richting van Vijfhuizen achterop een bedrijfswagen. Beide voertuigen raakten bij de botsing beschadigd. Over eventuele gewonden is nog niets bekend. Hoe het ongeval kon gebeuren, wordt door politie onderzocht. Met temperaturen die mogelijk oplopen tot 40 graden roept het Spaarne Gasthuis inwoners op extra alert te zijn op de gevolgen van extreme hitte. Vooral ouderen, jonge kinderen en mensen met een chronische aandoening lopen risico op gezondheidsklachten zoals uitdroging, verwardheid en oververhitting. Artsen adviseren om voldoende te drinken, verkoeling op te zoeken en zware inspanning tijdens de warmste uren van de dag te vermijden. Ook wordt gevraagd extra aandacht te hebben voor kwetsbare mensen in de omgeving. Bij ernstige klachten, zoals verwardheid of bewusteloosheid door oververhitting, is direct medische hulp noodzakelijk. En dan nu het weer van Roland Weer Online. De temperatuur loopt op naar 34 tot 35 graden. En de wind gaat draaien naar oost-noordoostenwind en is matig tot kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
4: Meerradio, Haarlemmermeer.
0: De ochtend van Meerradio. Ruud Kroes.

0: Joris Sigala met Easy Love.
1: De Meer Radio ontbijtplaat.
0: Chantal die vraagt dit nummer aan, speciaal voor haar moeder. Die is namelijk fan van Julio Iglesias. Chantal waardeert moeders muzieksmaak, maar geeft de voorkeur aan de muziek van de zoon, Enrique Iglesias. Deze is voor jou, Chantal, en voor je moeder, Enrique Iglesias, met Bailamos. MUZIEK

0: waren de Counting Crows samen met Bluff, Holiday in Spain.
1: Opmerkelijk nieuws.
0: In 1996 had McDonald's Zwitserland een eigen vliegtuig, de McPlane. Inclusief hamburgers en milkshakes, maar zonder friet, omdat er niet gefrituurd kon worden in de lucht.

hoorde Martin Garrix samen met Ed Sheeran en Repeat It. We zijn aan het einde gekomen van het eerste uur van de ochtend van Meer Radio. Straks het tweede uur. We gaan eruit met John Miles, Music, een nummer van 50 jaar oud. Tot straks, na het nieuws. Music.

0: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ziekenhuizen in Venezuela hebben hun capaciteit uitgebreid om de vele gewonden op te vangen na twee zware aardbevingen vannacht. De zwaarste had een kracht van 7,5.

0: 5. Er wordt gevreesd voor duizenden doden. Tot nu toe zijn er 32 doden geteld. Ook zijn er meer dan 700 gewonden. Inmiddels is het nacht in Venezuela en dat maakt het redden van mensen lastig, zegt correspondent Nina Jurna.
1: Nu is het vooral heel veel paniek en proberen mensen van alles wat ze kunnen doen om mensen die onder dat puin liggen, om die daar weg te halen. Dus complete chaos en paniek eigenlijk.
0: Verschillende landen, zoals Zwitserland, de VS en Brazilië, hebben hulp toegezegd aan Venezuela. De politie heeft een man in Venlo aangehouden. Die wordt verdacht van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht vorige week. Ze werden afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing Verzocht was aandacht voor de zaak. Op school zou vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood. Dat zeggen deskundigen tegen het NOS Jeugdjournaal. Rouw en verlies zijn nu nog geen vast onderdeel van het lesprogramma op basisscholen. En ook ouders vinden het vaak moeilijk om over de dood te praten met hun kinderen, zegt Jennifer Okkeloen van het Jeugdjournaal.
2: Ze willen kinderen dan als het ware daartegen beschermen, niet extra verdrietig maken. En wat sommige scholen ook zeggen is dat ze het gewoon meer iets vinden voor thuis. School is voor rekenen taal en rouw is meer iets voor thuis.
0: Maar thuis wordt er dus weinig over gepraat. Deskundigen zeggen daarom dat het kan helpen om dat juist wel op school te doen. Vannacht was het de warmste nacht ooit gemeten in juni. In de beeld was de laagste temperatuur vanochtend 21,3 graden. Het oude record stond op 19,5. Ook voor komende nacht worden recordtemperaturen verwacht. In Zuid-Limburg kan de temperatuur mogelijk niet onder de 25 graden komen. Het weer nu dus, zonnig en droog, 27 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
5: De ochtend van Meer Radio.
3: Ruud Kroes.

0: Dat was Fleetwood Mac, Don't Stop.
1: Ruud Kroes met de Ochtend van Meer Radio.
0: Goedemorgen, welkom terug bij de Ochtend van Meer Radio. Tweede uur, daar zijn we aanbeland. En in de tweede uur hebben we weer hele bijzondere berichten voor je, maar ook leuke activiteiten in Haarlemmermeer. En muziek, onder meer van Bruno Mars, Kate Bush, Will.i.am samen met Eva Siemens. Maar nu eerst de script, Man in the Arena.
2: Ja.

0: Will.i.am samen met Eva Simons, This is Love.
1: Bijzonder bericht.
0: Een onbekende man zit al 13 jaar vast in een Canadese gevangenis omdat hij weigert zijn echte naam te onthullen.
2: Ah.

0: Dat was Sixpence, and the Richer, Kiss Me.
1: Meer radio duikt de geschiedenis in.
0: Op 10 oktober 1465 vond er een enorme vulkaanuitbarsting plaats die jarenlange wereldwijde weersveranderingen veroorzaakte. Tot op de dag van vandaag weten wetenschappers niet welke vulkaan dit veroorzaakte.

0: kan je geen studieboeken meer zien? Of kijk je aan het begin van je werkdag alweer uit naar het weekend? Breek je week op woensdag met Club to Date. Kom bij de club waar Erben, Nick en Tessa je weer bijpraten om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Join the club. Elke woensdagavond tussen 7 en 10. Club to Date. Op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Vuilniswagen vat vlam in Nieuw-Vennep, lading op straat gelost en hoofddorpse Larissa brengt persoonlijke debuutsingle uit. Een vuilniswagen is dinsdagmorgen in brand gevlogen aan de Bolwerkse Poort in Nieuw-Vennep. Het incident gebeurde rond 10:15. Om verdere schade te voorkomen besloot de chauffeur de lading op straat te lossen. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en bluste zowel de brand in het voertuig als het uitgestorte afval. Hoe de brand is ontstaan wordt nog onderzocht. Mogelijk begon het vuur in het ingezamelde afval, maar daarover is nog geen duidelijkheid. Er zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen. De hoofddorpse muzikant Larissa Michelle heeft haar eerste single uitgebracht. Het nummer 28 is een persoonlijk indie poplied over het gevoel dat je achterloopt en de druk om op bepaalde leeftijd aan verwachtingen te voldoen. Larissa schreef het nummer vanuit haar eigen ervaring toen ze besefte dat ze even oud was als haar moeder toen zij haar kreeg. Met haar muziek wil ze laten zien dat iedereen zijn eigen pad volgt. De zangeres groeide op in Floriande en ontwikkelde haar liefde voor muziek via theater en C. Haar debuutsingle is inmiddels te beluisteren via Spotify en werd uitgeroepen tot supertrack bij Meer Radio. En dan nu het weer van Roland's Weer Online. De temperatuur loopt op naar 34 tot 35 graden en de wind gaat draaien naar oost-noordoostenwind en is matig tot kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. De ochtend van Meer Radio.
0: Ruud Kroes. Meer Radio. Super Track.
4: De Meer Radio Super Track van deze week. Larissa Michelle, 28. Heart.

0: 28 hoorde je de supertrack van deze week van Larissa Michel.
1: De ochtend van meer radio. Activiteitenkalender.
0: De bermtoerist in Zwanenburg is een begrip bij dorstige fietsers en andere toevallige voorbijgangers. Elk weekend in de zomermaanden juli en augustus is het landschap geopend van 11 tot 5. Het afgelopen weekend werd het seizoen geopend met open tuindagen. Plantjes, zaden en dahliabollen vind je in een ontspannen, natuurlijke omgeving. En de bermtoerist meenemen naar huis kan met een bermtoerist t-shirt of trui. Het adres is Leinderdijk 101 in Zwanenburg.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Afgelopen 50 jaar. Zoals deze. Wauw!

50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

trying to think of the right thing to say.

0: Indestructible City.
1: Verder Legrand hoorde je met Put Your Hands Up for Detroit.
2: Opmerkelijk nieuws.
1: Uit onderzoek blijkt dat wolven beter zijn in het opvolgen van menselijke sociale signalen dan honden. Mits ze samen met mensen worden grootgebracht.

0: je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Vannacht was de warmste nacht ooit gemeten in juni. In de beeld was de laagste temperatuur vanochtend 21,3 graden. Het oude record stond op 19,5. Ook voor komende nacht worden recordtemperaturen verwacht. In Zuid-Limburg komt de temperatuur mogelijk niet onder de 25 graden. Overdag kan het richting de 40 gaan, ook over de grens in België. Het Belgische Weerinstituut heeft daarom voor morgen in de provincies Limburg en Luik code rood afgekondigd. Hier in Nederland geldt dan code oranje, net als vandaag. De Amerikaanse geologische dienst vreest voor 10.000 doden in Venezuela na twee aardbevingen kort achter elkaar. Die waren gisteravond in zee. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere grote gebouwen ingestort. Ook de luchthaven heeft schade en is dicht. Het aantal vastgestelde ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is inmiddels opgelopen naar

0: ruim 1100. Het dodental staat op 267. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie waren er niet eerder zoveel besmettingen in de eerste maand van een ebola-uitbraak. Gisteren werd ook bekend dat een Franse arts ook is besmet. Hij werd ziek in het vliegtuig toen hij terugvloog naar Frankrijk. 5 mensen die in de buurt van de arts zaten moeten uit voorzorg in isolatie. Er wordt onderzocht hoe de arts besmet kon raken. In zee bij IJmuiden is gisteravond gezocht naar een vermiste zwemmer. 2 mensen hadden aan de bel getrokken dat ze iemand in het water hadden zien gaan en niet hadden zien terugkomen. De reddingsbrigade en de kustwacht kwamen daarop in actie en zochten met boten en helikopters op zee. Uiteindelijk werd de persoon niet gevonden en ook waren er geen aanwijzingen dat er iemand vermist was. Wel vonden de hulpdiensten bij toeval ook een andere zwemmer die in de branding in de problemen was geraakt. Hij is gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, het is dus zonnig en droog. Het wordt zo'n 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 graden in Limburg. Vanwege de extreme warmte geldt dus code oranje voor een groot deel van het land, behalve in het noorden en op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: is en de nacht bijna begint, dan is het tijd om het meest romantische plekje in Haarlemmermeer op te zoeken. De Meerradio Studio. Studio. 'Cause I've been away too long. Van zondag tot en met donderdag op de late avond. Nice and slow. Slow. Mail jouw romantische bericht en je mooiste love song naar studio@meerradio.nl. Nice and slow. Elke zondag tot en met donderdag van 10 tot 12 op Meerradio. Dit is het Meernieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Snelheid, spektakel en plezier tijdens Polder Power Autocross Festival en jonge slechtvalken geringd op 90 meter hoogte in Hoofddorp. Autocross evenement in Nieuw-Vennep krijgt dit jaar een nieuwe naam. Polder Power Autocross Festival. Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni staat het terrein aan de Oosterdreef in het teken van racen, spektakel en gezelligheid. Naast de autocross is er volop vermaak voor bezoekers van alle leeftijden. Kinderen kunnen zich uitleven met onder meer springkussens, een draaimolen, race simulatoren en de Vennepper Dakar Kids Experience, waarbij zij mee kunnen rijden in een echte Dakar-auto of vrachtwagen. De toegang is gratis. Bezoekers kunnen naast de races genieten van eten, drinken en activiteiten op het festivalterrein. Drie jonge slechtvalken zijn vorige week geringd in een nestkast op een dak van 90 meter hoog in Hoofddorp. De vogels kwamen eind april uit het ei en zijn in minder dan een maand uitgegroeid van enkele tientallen grammen tot ruim 600 gram. Volgens Stichting Meergroen is het bijzonder dat dit jaar alle drie de eieren succesvol zijn uitgekomen. De jonge valken zullen naar verwachting binnen 2 weken uitvliegen. Naast het ringen van de slechtvalken was het ook een drukke week voor de stichting. Met vrijwilligerswerk, het inkuilen van ruim 1600 appelboompjes en de start van het fruitoogseizoen. En dan nu het weer van Roland Weer Online. De temperatuur loopt op naar 34 tot 35 graden. En de wind gaat draaien naar oost-noordoostenwind en is matig tot kracht 3. Dit was het Meernieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: 50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.
1: I lied to you. I see it in your eyes. Burning questions.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: City Dijkers met het NOS Journaal. De olieprijs is weer gedaald tot het niveau van voor het begin van de oorlog in het Midden-Oosten. Een vat Brentolie, dat de belangrijkste standaard is voor de olieprijs, kost nu zo'n 73 euro op de wereldmarkt. En dat is om en nabij het niveau van voor 28 februari... de dag waarop de VS en Israël begonnen met hun bombardement op Iran. Ook de prijs aan de pomp zal daardoor waarschijnlijk weer verder dalen, maar het is volgens experts nog niet duidelijk hoe snel en met hoeveel. Ziekenhuizen in Venezuela hebben hun capaciteit uitgebreid om de vele gewonden op te vangen na twee zware aardbevingen vannacht. De zwaarste had een kracht van 7,5. Andere landen, zoals Zwitserland, de VS en Brazilië, hebben hulp toegezegd. Er wordt gevreesd voor duizenden doden. Tot nu toe zijn er 32 doden geteld. Ook zijn er meer dan 700 gewonden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft de noodtoestand uitgeroepen. In de hoofdstad Caracas storten gebouwen in en het vliegveld daar is voorlopig gesloten. De provincie Friesland trekt 30 miljoen euro uit om het aantal inwoners dat niet goed kan lezen en schrijven terug te dringen. Bijna 1 op de 7 Friezen heeft daar moeite mee. Ook vinden ze het vaak moeilijk om met een computer of met een smartphone aan de slag te gaan. De provincie Friesland vindt dat er meer moet gebeuren om dit probleem aan te pakken en trekt daarom 30 miljoen euro uit voor projecten om die mensen te helpen. Op school zou vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood, zeggen deskundigen tegen het Jeugdjournaal. Meer dan driekwart van de kinderen onder de 16 heeft een dierbare verloren, bijvoorbeeld een opa, oma of een juf. Rouw en verlies zijn nu nog geen vast onderdeel van het lesprogramma op basisscholen. En ook ouders vinden het vaak moeilijk om over de dood te praten met hun kinderen. Aandacht op school kan volgens deskundigen kinderen helpen hun gevoelens beter onder woorden te brengen. Het weer is zonnig en droog.

0: bij 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Vanwege de extreme warmte geldt code oranje voor een groot deel van het land, behalve in het noorden en op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Bestelbus botst op bedrijfswagen op de N205 bij Vijfhuizen. En Spaarner Gasthuis waarschuwt voor gezondheidsrisico's door hitte. Op de N205 bij Vijfhuizen heeft dinsdag rond 11:45 een verkeersongeval plaatsgevonden. Een bestelbus reed op de Drie Merenweg in de richting van Vijfhuizen achterop een bedrijfswagen. Beide voertuigen raakten bij de botsing beschadigd. Over eventuele gewonden is nog niets bekend. Hoe het ongeval kon gebeuren, wordt door politie onderzocht. Met temperaturen die mogelijk oplopen tot 40 graden roept het Spaarner Gasthuis inwoners op extra alert te zijn op de gevolgen van extreme hitte. Vooral ouderen, jonge kinderen en mensen met een chronische aandoening lopen risico op gezondheidsklachten zoals uitdroging, verwardheid en oververhitting. Artsen adviseren om voldoende te drinken, verkoeling op te zoeken en zware inspanning tijdens de warmste uren van de dag te vermijden. Ook wordt gevraagd extra aandacht te hebben voor kwetsbare mensen in de omgeving. Bij ernstige klachten, zoals verwardheid of bewusteloosheid door oververhitting, is direct medische hulp noodzakelijk. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. De temperatuur loopt op naar 34 tot 35 graden. En de wind gaat draaien naar oost-noordoostenwind en is matig tot kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Radio Supertrack. De Meerradio Supertrack van deze week. Larissa Michelle, 28. Heartbeat.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. Vijftig jaar, het beste wat muziek te bieden heeft. 50 jaar topmuziek. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Nederland gaat Oekraïne extra helpen bij het herstellen van het energienetwerk dat geregeld door aanvallen van Rusland wordt vernield. Nederland wil de levering van gasturbines, generatoren en transformatoren aan Oekraïne versnellen. Het doel is om dat voor de komende winter voor elkaar te krijgen. Afgelopen winter zaten veel Oekraïners in de vrieskou, omdat ze door de Russische aanval op de infrastructuur geen verwarming meer hadden. Ook de NAM is bij het akkoord betrokken. Die gaat materiaal leveren van voormalige gaslocaties in Nederland. De zwaarste aardbeving vannacht in Venezuela was de krachtigste beving in het land in meer dan een eeuw.

0: tijd. De beving had een kracht van 7,5 en volgde slechts tientallen seconden na de eerste beving met een kracht van 7,2. Terwijl reddingswerkers in Venezuela blijven zoeken naar overlevenden, proberen duizenden families duidelijkheid te krijgen over het lot van vermiste familieleden en vrienden. Op sociale media worden inmiddels verschillende websites gedeeld waarop mensen vermisten kunnen registreren. Tot nu toe zijn er 32 doden en 700 gewonden geteld, maar er wordt gevreesd voor duizenden doden. Nu er steeds meer schepen door de straat van Hormuz varen, wordt de olie goedkoper. Inmiddels is de olieprijs gedaald tot het niveau van voor de oorlog in het Midden-Oosten. Wanneer de prijzen aan de pomp ook verder dalen en hoeveel, is volgens deskundigen nog onduidelijk. Het RIVM heeft een waarschuwing gegeven voor smog. Vooral in het zuiden is dat het geval. Morgen wordt het in het westen ook verwacht. Smog ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen als er weinig wind staat. Het RIVM adviseert mensen die gevoelig zijn voor smog binnen te blijven en niet te veel inspanning te leveren. Het weer, het is zonnig en droog, momenteel 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg vanmiddag. Voor een groot deel van het land geldt daarom ook code oranje, behalve in het noorden en op de Wadden. En morgen wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Martin van Goolen zorgt voor een mix van oude en nieuwe releases. Soul at 6. Iedere maandag tot en met donderdag op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Vuilniswagen vat vlam in Nieuw-Vennep, lading op straat gelost. En Hoofddorp Solarissa brengt persoonlijke debuutsingle uit. Een vuilniswagen is dinsdagmorgen in brand gevlogen aan de Bolwerkse Poort in Nieuw-Vennep. Het incident gebeurde rond 10:15. Om verdere schade te voorkomen besloot de chauffeur de lading op straat te lossen. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en bluste zowel de brand in het voertuig als het uitgestorte afval. Hoe de brand is ontstaan wordt nog onderzocht. Mogelijk begon het vuur in het ingezamelde afval, maar daarover is nog geen duidelijkheid. Er zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen. De Hoofddorpse muzikant Larissa Michelle heeft haar eerste single uitgebracht. Het nummer 28 is een persoonlijk indie poplied over het gevoel dat je achterloopt en de druk om op bepaalde leeftijd aan verwachtingen te voldoen. Larissa schreef het nummer vanuit haar eigen ervaring toen ze besefte dat ze even oud was als haar moeder toen zij haar kreeg. Met haar muziek wil ze laten zien dat iedereen zijn eigen pad volgt. De zangeres groeide op in Floriande en ontwikkelde haar liefde voor muziek via theater en C. Haar debuutsingle is inmiddels te beluisteren via Spotify en werd uitgeroepen tot supertrack bij Meer Radio. En dan nu het weer van Roland Weer Online. De temperatuur loopt op naar 34 tot 35 graden. En de wind gaat draaien naar oost-noordoostenwind en is matig tot kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Bij het KNMI overlegt momenteel een team experts over het eventueel uitroepen van code rood voor morgen. Er geldt dan al code oranje in heel Nederland vanwege de hitte, met uitzondering van de Waddeneilanden. Landinwaarts kan het mogelijk 40 graden worden. Het uitroepen van code rood voor een gevaarlijke weerssituatie is zeldzaam. Dat gebeurt eigenlijk alleen bij zeer zware stormen, onweersbuien of bij heftig winterweer. Code rood is nog nooit vanwege de warmte uitgeroepen. Ook niet in de zomer van 2019, toen het een dag warmer werd dan 40 graden. Het officiële dodental na de aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is bijgesteld naar 164. Er zijn tot nu toe bijna 1000 gewonden geteld, heeft waarnemend president Rodriguez bekendgemaakt. Deskundigen vrezen dat het aantal slachtoffers nog veel verder zal oplopen. Afgelopen nacht werd Venezuela getroffen door 2 aardbevingen. Het waren de zwaarste en de krachtigste bevingen in het land in meer dan een eeuw tijd. De beving had een kracht van 7,5 en volgde slechts tientallen seconden na de eerste beving met een kracht van 7,2. Minder mensen gingen vorig jaar langs bij SOA AIDS Nederland voor een consult vanwege een mogelijke SOA. Het waren er bijna 147.000. Het zijn er 8% minder dan het jaar ervoor. Tegelijkertijd steeg

0: aantal gevallen wel van gonorreu, syfilis en HIV. De cijfers over chlamydia zijn moeilijk te vergelijken met andere jaren omdat het testbeleid is veranderd. Zo AIDS Nederland noemt het zorgwekkend dat minder mensen zich laten testen. Voor de derde keer in een jaar tijd zit een papierfabriek in Eerbeek in financiële problemen. Het moederbedrijf van Folding Boxboard Eerbeek heeft uitstel van betaling aangevraagd. En vaak is dat een voorbode van een faillissement. De afgelopen jaren sloten er in de Gelderse plaats al 2 papierfabrieken de deuren. De papierindustrie heeft last van de hoge energiekosten, importheffingen en concurrentie uit het buitenland. Het weer, het is zonnig en droog bij 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Voor een groot deel van het land geldt code oranje, behalve in het noorden en op de Wadden. En morgen wordt het nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft. Vijftig jaar topmuziek. Meer radio. Meer radio. Meer nieuws, meer muziek.

0: albumreleases. Je honger naar nieuwe muziek wordt door Jeroen gestild. Splinternieuw, zondagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Bonden vrezen vluchtuitval op Schiphol door achterstanden bij inspectie. Een nieuw Venneper behaalt Michelinster in Duitsland. Vakbonden voor piloten en luchtvaarttechnici waarschuwen voor mogelijke vertragingen en vluchtuitval op Schiphol deze zomer. Oorzaak zijn achterstanden bij de inspectie leefomgeving en transport bij het verstrekken van vliegbrevetten en vergunningen voor vliegtuigtechnici. Volgens de bonden duren aanvragen vaak veel langer dan de afgesproken 4 weken, waardoor gekwalificeerde piloten en technici niet kunnen worden ingezet. Dat leidt tot roosterproblemen en verlies van productiedagen in een periode waarin de druk op de luchtvaart groot is. De zorgen nemen toe doordat maatschappijen als KLM en Transavia hun vloot vernieuwen, waardoor extra om- en bijscholing nodig is. De ILT heeft de brief van de bonden ontvangen en zal eerst inhoudelijk reageren richting de vakorganisaties. De uit Nieuw-Vennep afkomstige chef-kok Joris Hogervorst heeft zijn eerste Michelinster ontvangen voor restaurant Moon, dat hij samen met zijn partner runt in het Duitse Hoornhorst nabij Hannover. Hogervorst begon zijn culinaire carrière in Nederland en werkte onder meer bij sterrenrestaurants als La Rive in Amsterdam en Joanne in Enschede. In 2024 opende hij zijn eigen restaurant in Duitsland, waar groenten, lokale producten en seizoensgebonden koken centraal staan. Nog geen 2 jaar na de opening werd restaurant Moon bekroond met een Michelinster. Een belangrijke mijlpaal voor de Nieuw-Vennepers chef. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Voor de komende periode blijft het droog en is er veel zon. Met middagtemperatuur naar tropische waarde van 35 tot 36 graden. De zuidenwind is daarbij matig, rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

venir aquí.

0: Meer radio. Meer nieuws. Meer muziek. Meer radio. Supertrack.
1: Radio Supertrack van deze week. Larissa Michelle, 28. Hard.

0: je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Zit Dijkers met het NOS Journaal. In Frankrijk is de hoogste alarmfase voor de gezondheidszorg uitgeroepen. Vanwege de hitte hebben de ziekenhuizen daar nog altijd steeds drukker. Door de hoogste alarmfase af te kondigen, kan er extra zorgpersoneel worden vrijgemaakt. Het gaat om vrijwilligers die vaak al in een ziekenhuis werken en in noodgevallen opgeroepen kunnen worden. Bij Parijs is gisteren ook een jongetje van 3 om het leven gekomen door de hitte. Hij zat in een geparkeerde auto, terwijl het buiten al warmer was dan 40 graden. Hij was daar zelf ingekropen en kon er vervolgens niet meer zelf uitkomen door het kinderslot. Alcohol drinken moet minder normaal gevonden worden. Dat zegt de Gezondheidsraad in een nieuw advies. Ieder glaasje is er 1 te veel. Het verhoogt het risico op 7 verschillende soorten kanker. Drank leidt ook tot meer verkeersongelukken en geweld. De Gezondheidsraad adviseert daarom dat de regering alle vormen van alcoholgebruik gaat ontmoedigen. Het kan bijvoorbeeld door alcohol uit de supermarkt te halen of de accijns te verhogen. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team naar Venezuela. Dat is getroffen door 2 zware aardbevingen. Minister Sjoerdsma trekt daar 2 miljoen euro voor uit. De reddingswerkers en honden gaan helpen om mensen te vinden onder het puin. Gebouwen storten in en er is veel schade. Venezuela heeft Nederland gevraagd om de hulp. Ook andere landen hebben al hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. In een appartementencomplex in Brunsum in Zuid-Limburg is een gaslek ontstaan. 86 appartementen zijn uit voorzorg ontruimd. Vanwege de omvang van de gaslekkage en de hitte heeft de brandweer opgeschaald. De gaskraan is afgesloten en netbeheerder Enexis probeert het gaslek op te sporen en te dichten. Ook in het oosten van Rotterdam moesten mensen een flat uit vanwege een gaslek. Dat ontstond door werkzaamheden. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de Bilt is het namelijk ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, in het midden en zuiden 30 tot 36 graden. In het noorden wat minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen is er ook veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.

is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze.

0: Zes meter onder het zeeniveau hoor je uit oortjes of speakers underground muziek. Deep and all night long. Dat is de Deep Club. Zaterdag op zondagnacht van middernacht tot 2 uur. De beste house, deep house en progressive house. Een stuk Ibiza in de polder. Met resident DJ's als Nova Casa, Johan da Silva, Tico en Elbert. Aangevuld met gast-DJ's uit de hele wereld. Laat je zaterdagnacht geen sleur zijn en stap de Deep Club binnen. Meer info op meerradio.nl/programmering. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Nationaal hitteplan en protocol Rijkswaterstaat van kracht. En flitspalen moeten vrachtverkeer weren uit Spaarndam. De aanhoudende hittegolf zorgt in de regio voor tropische temperaturen en verhoogde gezondheidsrisico's. Het Nationaal Hitteplan is van kracht en zorginstellingen, gemeenten en hulpdiensten roepen inwoners op om alert te zijn, vooral voor ouderen en kwetsbare groepen in de Haarlemmermeer. De hittegolf heeft direct impact op het dagelijks leven, het openbaar vervoer en de wegen. De NS heeft de dienstregeling tot en met zaterdag aangepast. Ook wordt er gewaarschuwd voor onze viervoeters. Het asfalt kan lokaal opwarmen tot wel 60 graden Celsius. Zoek je verkoeling in het water? Rijkswaterstaat drukt iedereen op het hart om alleen te zwemmen bij officiële zwemlocaties. Hier wordt de waterkwaliteit streng gecontroleerd en is het veilig om te zwemmen. De gemeente Haarlem plaatst 2 flitspalen in Spaarndam-West om illegaal vrachtverkeer tegen te gaan. Ondanks bestaande verboden blijven vrachtwagens door het dorp rijden, wat zorgt voor onveilige situaties en overlast voor bewoners. Daarnaast vreest de gemeente schade aan de historische Woerdersluis uit 1611. Volgens de gemeente kan zwaar verkeer leiden tot ernstige schade of zelfs instorting van de sluis. De flitspalen komen bij de Slaperdijk, Westlaan en nabij de Grote Sluis. Chauffeurs die het verbod negeren, riskeren een boete van €110. Wanneer de flitspalen worden geplaatst, is nog niet bekend. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Voor de komende periode blijft het droog en is er veel zon. Met middagtemperatuur naar tropische waarde van 35 tot 36 graden. De zuidenwind is daarbij matig, rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar. Topmuziek. Vijftig jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Jimmy Dijkers met het NOS Journaal. In Frankrijk is de hoogste alarmfase voor de gezondheidszorg uitgeroepen. Vanwege de hitte hebben de ziekenhuizen daar nog altijd steeds drukker. Door de hoogste alarmfase...
2: Onderneem het maar!
3: ...kan er extra zorgpersoneel worden vrijgemaakt. Het gaat om vrijwilligers die vaak al in een ziekenhuis werken.
2: Onderneem het maar.
3: In gevallen opgeroepen kunnen worden.
2: Onderneem het maar.
3: In Parijs is gisteren ook een jongetje van 3 om het leven gekomen door de hitte. Hij zat in een geparkeerde auto, terwijl het buiten al warmer was dan 40 graden. Hij was daar zelf ingekropen en kon er vervolgens niet meer zelf uitkomen door het kinderslot. Alcohol drinken moet minder normaal gevonden worden. Dat zegt de Gezondheidsraad in een nieuw advies. Ieder glaasje is er 1 te veel. Verhoogt het risico op 7 verschillende soorten kanker. Drank leidt ook tot meer verkeersongelukken en geweld. De Gezondheidsraad adviseert daarom dat de regering alle vormen van alcoholgebruik gaat ontmoedigen. Het kan bijvoorbeeld door alcohol uit de supermarkt te halen of de accijns te verhogen. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team naar Venezuela. Dat is getroffen door 2 zware aardbevingen. Minister Sjoerdsma trekt daar 2 miljoen euro voor uit. De reddingswerkers en honden gaan helpen om mensen te vinden onder het puin. Gebouwen storten in en er is veel schade. Venezuela heeft Nederland gevraagd om de hulp. Ook andere landen hebben al hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. In een appartementencomplex in Brunsum in Zuid-Limburg is een gaslek ontstaan. 86 appartementen zijn uit voorzorg ontruimd. Vanwege de omvang van de gaslekkage en de hitte heeft de brandweer opgeschaald. De gaskraan is afgesloten en netbeheerder Enexis probeert het gaslek op te sporen en te dichten. Ook in het oosten van Rotterdam moesten mensen een flat uit vanwege een gaslek. Dat ontstond door werkzaamheden. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de Beeld is het namelijk ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, in het midden en zuiden 30 tot 36 graden. In het noorden wat minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen is er ook veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. De Funk Factory zet zijn muziekfabriekdeuren open voor het publiek. Een uur lang brengt Robert je muziek uit 6 decennia. Vol met soul, disco en uiteraard funk. Met ook nieuwe releases. De Funk Factory. Elke donderdag van 7 tot 8 avonds. Want donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht. Met Saskia van Kampen.
1: Hij is werkwagen zakt door stoep in Vijfhuizen. En Miss Noord-Holland in finale Miss Nederland 2026. Aan de Dieserinkweg in Vijfhuizen is dinsdag een werkwagen tijdens hijswerkzaamheden door de stoep gezakt. Het incident zorgde voor een gevaarlijke situatie en aanzienlijke schade aan stoep, waterleiding en de ondergrond. De hijswerkwagen was bezig met hijsen van een grote bak met dakpannen toen de stoep het begaf. Het voertuig zakte weg en kwam schuin omhoog te staan. Daardoor werd een waterleiding geraakt, waardoor grote hoeveelheden water de straat opstroomde. De brandweer heeft het voertuig kunnen stabiliseren. En de waterleiding is afgesloten. Hoe groot de schade aan de stoep, de leiding en de werkwagen precies is, wordt nog onderzocht. Op zaterdag 27 juni staat de 24-jarige Bibi Atjembaks uit Hoofddorp in de finale van Miss Nederland 2026... in Studio 21 in Hilversum. Zij neemt het op tegen 18 andere finalisten uit heel Nederland. Bibi won in februari de titel Miss Noord-Holland en plaatste zich daarmee voor de landelijke finale. Naast de verkiezing zet zij zich in voor meer gelijkwaardige representatie van vrouwen en mensen van kleur in de media. De finalisten worden niet alleen beoordeeld tijdens de finaleavond, een deel van de score is opgebouwd tijdens het traject voorafgaand aan de finale. Daarbij spelen persoonlijke ontwikkeling, maatschappelijke betrokkenheid en inzet voor goede doelen een belangrijke rol. De winnares van Miss Nederland 2026 vertegenwoordigt Nederland later dit jaar tijdens Miss Universe in Puerto Rico. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Voor de komende periode blijft het droog en is er veel zon. Met middagtemperatuur naar tropische waarde van 35 tot 36 graden. De zuidenwind is daarbij matig, rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. 50 jaar topmuziek. Vijftig jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio. Meer nieuws. Meer muziek.

Radio Supertrack. De Meer Radio Supertrack van deze week. Larissa Michelle, 28. Hard.

trumpet. The trumpet. It's Mambo number 5.

0: je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
1: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
0: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Journaal. Het kabinet wil op dit moment geen definitieve keuzes maken over de toekomst van Moerdijk. Het bleek tijdens een kamerdebat. Het vorige kabinet ging ervan uit dat het Brabantse dorp plaats moest maken voor uitbreiding van de industrie daar. Maar het kabinet Jette houdt de mogelijkheid open dat Moerdijk ook kan blijven bestaan. Met het daglicht wordt steeds meer duidelijk over de enorme schade door de aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela. Een paar uur geleden meldde waarnemend president Rodríguez dat er 164 doden zijn en bijna 1000 gewonden. Deskundigen gaan ervan uit dat het dodental uiteindelijk in de duizenden kan lopen. In de hoofdstad Caracas en andere steden in het aardbevingsgebied zijn veel gebouwen ingestort. Reddingswerkers zoeken tussen het puin naar overlevenden. Vannacht waren er 2 zware aardbevingen kort na elkaar. De zwaarste had een kracht van 7,5. Op de Middellandse Zee bij Sicilië is een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat schip werd geënterd door zwaar bewapende Franse militairen. Het was al zeker de 5e keer dat de Fransen dat deden. Vorige week onderschepten ook de Britten een schip van de Russische schaduwvloot. Door de hitte zijn op meerdere plekken problemen ontstaan met bruggen, wegen en het OV. In Utrecht kunnen bijvoorbeeld geen trams rijden, omdat wissels door de hitte niet meer werken. Door Delft rijdt ook tram 1 niet, omdat het asfalt rond de rails is gesmolten. In Zeeland is de spoorbrug bij Arnhem-Muiden vervormd, waardoor er geen treinen over kunnen. En op het eiland Tholen, ook in Zeeland, kwam het wegdek omhoog door de hitte. En daardoor raakten ook enkele auto's beschadigd. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf vandaag. In het beeld is het ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, 30 tot 36 graden. In het noorden wel minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen ook veel zon en heet, dan wordt het 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. En wat dacht je van deze? 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft. Vijftig jaar popmuziek. Dit is Meer Radio.

0: uit je bed. Sluit me in je armen, in je armen, ga niet weg.
1: Heb jij een neus voor de journalistiek? En schrijf je geweldige teksten? Dan zijn wij op zoek naar jou. Meer Radio zoekt nieuwe redacteuren voor het lokale nieuws. Op de radio en op de website. Je schrijft pakkende teksten voor onze nieuwslezers. Je hebt contact met politieke partijen, verenigingen, dorpsraden en sportclubs. En je regelt interessante interviews. Uiteraard word je prima begeleid door ervaren medewerkers. Lijkt het je leuk? Kom erbij en sluit je aan bij een fantastisch team van vrijwilligers. Meld je nu aan op redactie@meerradio.nl. Is het meer nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
2: Bonden vrezen vluchtuitval op Schiphol door achterstanden bij inspectie. Een nieuw Venneper behaalt Michelinster in Duitsland. Vakbonden voor piloten en luchtvaarttechnici waarschuwen voor mogelijke vertragingen en vluchtuitval op Schiphol deze zomer. Oorzaak zijn achterstanden bij de inspectie Leefomgeving en Transport bij het verstrekken van vliegbrevetten en vergunningen voor vliegtuigtechnici. Volgens de bonden duren aanvragen vaak veel langer dan de afgesproken 4 weken, waardoor gekwalificeerde piloten en technici niet kunnen worden ingezet. Dat leidt tot roosterproblemen en verlies van productiedagen in een periode waarin de druk op de luchtvaart groot is. De zorgen nemen toe doordat maatschappijen als KLM en Transavia hun vloot vernieuwen, waardoor extra om- en bijscholing nodig is. De ILT heeft de brief van de bonden ontvangen en zal eerst inhoudelijk reageren richting de vakorganisaties. De uit Nieuw-Vennep afkomstige chef-kok Joris Hogervorst heeft zijn eerste Michelinster ontvangen voor restaurant Moon, dat hij samen met zijn partner runt in het Duitse Hoornhorst nabij Hannover. Hogervorst begon zijn culinaire carrière in Nederland en werkte onder meer bij sterrenrestaurants als Larif in Amsterdam en Joanne in Enschede. In 2024 opende hij zijn eigen restaurant in Duitsland, waar groenten, lokale producten en seizoensgebonden koken centraal staan. Nog geen 2 jaar na de opening werd restaurant Moon bekroond met een Michelinster. Een belangrijke mijlpaal voor de Nieuw-Vennepers chef. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Voor de komende periode blijft het droog en is er veel zon. Met middagtemperatuur naar tropische waarde van 35 tot 36 graden. De zuidenwind is daarbij matig, rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
3: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. En wat dacht je van deze? 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en ga.

0: van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege de hitte. Het KNMI adviseert morgen alleen naar buiten te gaan als dat echt nodig is. Er worden temperaturen tot 40 graden verwacht. Als het zo warm is, kan iedereen last van oververhitting of uitdrogingsverschijnselen krijgen. Het is voor het eerst dat het hoogste weeralarm is afgegeven voor hitte. Eerder gebeurde dat wel voor sneeuw of onweer. Code rood geldt voor alle provincies behalve Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland. Daar geldt code oranje. Door de hitte zijn op meerdere plekken problemen ontstaan met bruggen, wegen en het OV. In Utrecht kunnen geen trams rijden, omdat wissels door de hitte niet meer werken. Door Delft rijdt ook tram 1 niet, omdat het asfalt rond de rails is gesmolten. In Zeeland is de spoorbrug bij Arnemuiden vervormd, waardoor er geen treinen over kunnen. En op het eiland Tholen in Zeeland kwam het wegdek omhoog door de hitte. Daardoor raakten ook enkele auto's beschadigd. 3 rechters van het Internationaal Strafhof in Den Haag dagen de Amerikaanse regering voor de rechter, omdat die hun vorig jaar sancties heeft opgelegd. De rechters waren betrokken bij onderzoek naar onder meer oorlogsmisdaden van Amerikanen in Afghanistan. Ook had een aantal een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Amerikaanse regering erkent het hof niet en zegt dat het Amerikanen niet mag vervolgen. Door de sancties hadden de rechters onder andere geen toegang meer tot hun eigendommen en tegoeden in de VS. De NAVO heeft aan Turkije gevraagd om Turkse journalisten toch toe te laten bij de NAVO-top. De Turkse autoriteiten hebben de aanvragen van meerdere journalisten afgewezen. Ze zouden werken voor oppositiemedia of onafhankelijk zijn. De NAVO zegt dat het belangrijk is dat journalisten hun werk kunnen doen. Het weer. Er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de Bilt is het ruim 30 graden. En vanmiddag veel zon, 30 tot 36 graden. In het noorden minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
0: Het is donderdagmiddag. Het is bijna weekend en Meer Radio presenteert rechtstreeks vanuit onze gezellige studio Ondernem het maar. Uw gastheer is Rick Klaus, de directeur Ondernemend Sfeerbeheer BV in Haarlemmermeer. Het geluid staat hier nooit uit. Welkom bij Ondernem het maar.
3: Ondernem het maar. Goedemiddag luisteraars. Welkom bij een uurtje Ondernemend Sfeerbeheer in Haarlemmermeer. We hebben er zin in. En ja, wie gaan we vandaag weer eens ontvangen als gast? Welke directeur, CEO zo, of welke leider? Of is het een bekende Haarlemmermeerder? Een influencer? Of gewoon een interessante man of vrouw? Je weet het niet, een BN'er? Wie is vandaag de gast? Wat is zijn muziekkeuze? U zit helemaal vooraan bij mij, naast mij, op de business seats. En vandaag zit tegenover mij Erik Bakker. Wie? Erik Bakker. Hij zit hier gewoon live tegenover mij in de studio van Meer Radio. En Erik is de directeur van Pin High Golf Travel. Ja, wat doet hij nou eigenlijk? Wat doet een directeur van een golfreizenbureau? Kan hij zelf überhaupt golven? Reist hij veel? Heeft hij vliegangst? Nou, we willen Erik met een C, trouwens beter leren kennen vandaag. Dus dat als u hem later tegenkomt, dan hoeft u niet alleen hallo te zeggen, maar dan zegt u, hey Erik, jou ken ik, want we weten wat je doet, wat je vindt. En hij krijgt alle gelegenheid om ons te informeren. Zelden zet hij zichzelf in de schijnwerpers. Vandaag doen wij dat. Welkom Erik Bakker.
4: Ja,

0: Graag gedaan. Leuk, leuk om hier te zijn.
1: Ja, het is hier hartstikke leuk in de gezellige studio met onze hoofd technisch vernuft Gerben Kessen, die ook vertrouwenspersoon is. En
2: ja, iedereen komt, komt bij me voor vertrouwelijke zaken.
1: Ja, maar ze zijn bijna 5 minuten alweer weg altijd steeds, Erik. Sorry, Gerben. Sorry, Erik zit tegenover me. Het gaat ook over Erik. Ja. Wat zit ik nou met jou te kletsen? Het gaat over Erik.
2: Ja, ja,
1: Erik.
2: Ja, ja, ja.
0: Ook een soort vertrouwenspersoon.
1: Ja. Erik, hoe jong ben je?
0: Jong? Oh ja. Nou, ik ben dit jaar 60 geworden.
1: 60? Ja, nou, ja, Erik ziet er fris en fruitig uit.
0: Ja.
1: Waar ben je geboren?
0: In Ruinerwold. Vroeger kende niemand dat, maar tegenwoordig is dat een bekend Drents dorp.
1: Ja, Ruinerwold. Nou, daar gaan we het niet over hebben, want nee. Dan zijn we weer 3 uitzendingen verder. Ben je daar ook opgegroeid?
0: Nee, daar heb ik slechts 2 jaar gewoond. Daarna zijn we verhuisd naar Emmen. Daar heb ik eigenlijk van mijn 2e tot mijn 17e gewoond. Tot ik ging studeren in Groningen. En toen ben ik geëmigreerd naar Holland, zoals ze dat dan noemen.
1: Ja, en je hebt gestudeerd in Groningen. En wat heb je voor studie gedaan daar?
0: Academie lichamelijke opvoeding. Dus ik ben in de basis, zeg maar, gymleraar.
1: Oké. Okay.
0: Ja.
1: En heb je dat ook ooit gedaan?
0: Nou, niet echt. Niet veel anders dan stage gelopen op diverse scholen. Maar toen ik eenmaal klaar was met mijn studie, ben ik ook gelijk de reiswereld ingerold.
1: Ja.
0: En van het lesgeven kwam toen niet veel meer.
1: Maar dat is wel jammer van die hele opleiding dan.
0: Nou, het is ook wel dankzij die opleiding dat ik ben waar ik nu ben. Omdat, kijk, golf is natuurlijk toch een sportief gebeuren. En toen ik van de academie kwam, kwam ik bij een reisbureau terecht wat zich specialiseerde in sportieve reizen. Dus dat was windsurfen, zeilen, tennis.
1: Pluto heette dat.
0: Pluto heette dat.
1: Ja, ja, ik heb een beetje huiswerk gedaan.
0: Zeker, ja.
1: Maar Pluto, ik vind het wel een hele grappige naam trouwens, Pluto reizen. Maar je vertelt het al, dat is dus een of misschien bestaat het nog steeds, een reisbureau wat gespecialiseerd is in sportieve reizen.
0: Ja, met name jongeren was het toen. Ja. Maar de tennis was ook wel volwassenen. Maar het bestaat inmiddels niet meer. Het was wel grappig, even de klanten die informeerden ons een keer dat Pluto volgens mij de god van de onderwereld, of in ieder geval was minder geschikte naam.
1: Als het goed is, weet Gerber dat allemaal.
0: Ja, precies. Disney heeft ook nog eens wat mee gedaan.
2: Ik ben geen geschiedenisleraar. Nee.
0: Maar in ieder geval, dat was die tijd. En dat was veel jeugdreizen. En dan, ik gaf dan zelf windsurfles, zeiles, zwinters wat skiles. En dat deed ik tijdens mijn opleiding. Dus zo rolde ik daar een beetje in.
1: Oké, okay, maar dat windsurfen stond toen nog een beetje in de beginnersfase?
0: Dat was toen heel populair, hoor. Half Nederland windsurfen, het gewone surfen of het kitesurfen bestond toen natuurlijk nog niet.
1: Nee. En wat is Steven van den Berg heette die, dacht
0: ja,
1: ik?
0: Ja, dat is een beetje die tijd, ja.
1: Ja, ja. De Tenkate-tijd.
0: Je Tenkate-tijd, ja.
1: Ja, dat kwam ook allemaal uit die buurt natuurlijk. Ik geloof Enschede, hè, ja. Tenkate, ja. Ja. En Emmen, daar ben je eigenlijk bijna Duitser natuurlijk.
0: Ja, nou ja, het was de tijd inderdaad van de 2 televisiezenders, maar wij hadden er 5, want we hadden ook nog 3 Duitse zenders.
1: Ja.
0: Want Emmen ligt inderdaad vlak bij de Duitse grens.
1: Ja, nou, kijk eens aan. Dus een bereisde iemand al. Toen ging je dus naar Holland, als het ware.
0: Ja.
1: Dat kwam door het werken bij Pluto, of?
0: Ja, ja, kijk, die organisatie die zat in Amsterdam.
1: Oké. Okay.
0: De eigenaar toen de tijd, die belde mij geloof ik in december, januari. Wat ga je doen na je opleiding?
1: Ja.
0: Als je in mei, juni klaar denkt te zijn, dan ben je nog niet heel erg bezig met wat erna gaat gebeuren. Dus die stelde voor om bij hem te komen werken. En zo geschiedde. Dus ik was geloof ik in mijn hele leven 2 keer in Amsterdam geweest. Ik heb mijn spullen gepakt, in de trein gestapt, mijn koffertje en in Amsterdam weer uitgestapt.
1: Wat stoer.
0: Toen was ik in Holland.
1: Ja, ja, nou dat zal best even een culture shock geweest zijn.
0: Ja, maar prima, ja. Kijk, Groningen is natuurlijk ook een leuk, gezellige stad. Nou, Amsterdam is natuurlijk wel ietsje groter, maar ja.
1: En Erik, jouw privéleven, hoe ziet dat eruit? Ben je verliefd, verloofd, getrouwd, kinderen?
0: Ja, ik heb 2 kinderen. Een jongen en een meisje. Nou ja, inmiddels man en vrouw zo'n beetje.
1: Ja, hoe oud zijn ze?
0: Ja, 29, 27.
1: Ja, is niet erg hoor. Ben je opa?
0: Ik ben nog niet, nee, ik ben nog geen opa.
1: Nou.
0: Dus en ik heb een vriendin, een jaar of 14 nu, denk ik.
1: Zo jong is ze?
0: Ja.
1: Nee, nou, hij is niet grappig. Nee, hij is wel aan. We moeten wel serieus blijven in dit ondernemersprogramma.
0: Ja, ja, ja. Ja, maar jong van geest.
1: Oké, okay, ja. Nou, heel prettig allemaal. Dus dat zit dan mooi in elkaar. Zijn je kinderen trouwens iets in jouw voetsporen? Of?
0: Nee, dat niet. Mijn dochter gaat nu net zij in Stroom Pabo doen. Dus die gaat voor de klas. Dat is net rondgekomen.
1: Ja.
0: En mijn zoon die Staat stond ook af en toe voor de klas. Die geeft dan weer informatica en misschien wiskunde binnenkort.
1: Oké.
0: Dus dat is een beetje wat ze doen.
1: Wat leuk, wat interessant. Pinhai Golf Travel. Hoe lang bestaat het?
0: Nou, sinds 1993 is de naam Pinhai. Daarvoor was er al wel een ander soort bedrijfje. Wat alleen golflesweken, clinics noemen we dat. Golfclinics organiseren in Frankrijk. Maar ik kwam erbij 1 januari 93. En toen waren wij ook met 3 jongens. En zijn we begonnen in, ook in Haarlem, meer in Zwanenburg. Daar is het allemaal begonnen. En toen ontstond ook de naam Pinhai Golf Travel. Dus dat is alweer een tijdje geleden.
1: Ja, want de naam is denk ik geweldig. Tenminste, het is een begrip in de golfwereld.
0: Ja, ja, dus iedereen die niet golft, mensen vervallen nog, ik denk, het is een Chinese restaurant, Pinhai.
1: Okay.
0: Maar de golfers hebben wel door dat het een golfterm is. Dus ja, binnen de golfwereld is het heel bekend. Het is wel grappig, omdat je op televisie vaak roept zo'n reporter dat de bal Pinhai ligt. Dus dat is dan komt het er regelmatig naar voren.
1: Ja. Ja, je hebt ook wel uitzendingen, hoor je het woord pin-up, maar dat is ook weer wat anders.
0: Nou, er zijn drukkers die ons zo noemen.
1: Ja. Serieus blijven. Goed, jullie hebben een vrij unieke aanpak bij Pinhai Golf Travel. Daar zit creativiteit in, daar zit plezier in. Je wordt echt als gast individueel geholpen bijgestaan. Maar dat is ook hard nodig, denk ik, als je een golfreis plant.
0: Ja. Het aardige van een golfvakantie is dat die mensen willen golfen. En om te kunnen golfen heb je zogenaamde starttijden nodig op een golfbaan. Dus iedereen wil golfen. Nou, en dat gaat in groepjes van 4. Dus laten we zeggen om 10 uur kunnen de 4 mensen starten. En om 10 over 10 de volgende 4. En dat is nog een heel kunstje om iedereen dus op de baan te krijgen die ze, waar ze naartoe willen. Dus dat is een groot deel van de toegevoegde waarde ten opzichte van andere tour operators. Want die doen dat niet. Dat is veel te ingewikkeld. Dus wij hebben heel veel contact met heel veel banen over de hele wereld om dat golfen te regelen. En golf is natuurlijk een onderdeel. Daarbij zoeken we leuke hotels, we doen de vluchten, de autohuur. En het belangrijkste bij ons is dus het hele ontzorgen. Dus ja, bij ons is het een one-stop shop. Dus je zegt, nou ja, ik wil naar België of ik wil naar Spanje golfen. Waar kan ik naartoe? Nou, we hebben een uitgebreide website waar je van alles en nog wat kan vinden. En dan gaan we dat voor je regelen. En dan kun je het ook een beetje aanpassen als iemand zegt, ja, maar ik wil eigenlijk die baan in plaats van die baan. Of kan ik die nachtje langer of korter? Dat kan allemaal. Of ik wil van Eindhoven vliegen in plaats van Amsterdam. Ja, prima.
1: En jullie worden niet geïrriteerd door de wijzigingen en dergelijke steeds? Want dat, ik heb zo'n groepje golfers en dan moet ik ook wel eens wat organiseren. En het is net of je met een kleuterklas op vakantie gaat.
0: Ja, ja. Nee, dat is zeker waar. Dus wijzigingen komen overigens van alle kanten. Er zijn natuurlijk vliegtuigmaatschappijen die denken van, nou, we gaan vandaag toch maar niet vliegen. Of het sneeuwt, of er is wat. Of een baan die is overspoeld. Dus eigenlijk wijzigen we de hele dag. En deels komt dat inderdaad door de mensen die zelf op vakantie willen, omdat ze toch net even anders willen dan ze eerst bedacht hadden. Maar dat zijn we wel gewend en daar raakt niemand bij ons van in de stress.
1: Oh, wat goed. Ja. Want je geeft even aan, een baan die is overspoeld.
0: Ja.
1: Ik heb een maand geleden in Portugal gespeeld, met mijn vrouw trouwens. Het was toch gezellig ook.
0: En heel goed.
1: De naam ben ik alweer vergeten van die baan, maar dat was een baan in de bergen. En daar lieten ze een filmpje zien van een maand daarvoor. Daar was het 1 grote rivier, die baan.
0: Ja, ja.
1: Dus je maakt de gekste dingen mee wat dat betreft.
0: Ja, zeker. Zeker. Dus en de baan informeert ons ook niet altijd meteen à la minuut. Dus op een gegeven moment komen we erachter. Gaan we informeren wat er aan de hand is. En dan wordt dat opgeboekt. Recent nog een baan in België. De eigenaar besloot 2 dagen van tevoren dat die baan toch maar dichtging. We hadden wel 400 klanten daar geboekt.
1: Okay.
0: Dan moet je 400 klanten omboeken. Nou ja, dan hebben wij een soort protocol op kantoor bij de lijsten komen. Wie is dat dan? Enzovoort, enzovoort. En dan gaan we, van het begin beginnen tot het eind, totdat het klaar is. Iedereen informeren, mensen op de hoogte houden. En dat is, dat komt veel voor.
1: En mag je daar dan weer, dat betekent voor jullie heel veel extra uren,
0: heel
1: extra
0: veel
1: werk.
0: Lukken, ja, heel
1: en,
0: veel.
1: En, maar dat betekent geen extra inkomsten.
0: Nee, sterker nog, die klant in kwestie, die wordt natuurlijk gebeld of gemaild, een beetje afhankelijk van hoe snel hij of zij zou vertrekken. En die verwacht eigenlijk wel een soort korting. Want ja, het was toch anders dan het bedacht had. Terwijl wij natuurlijk aan de achterkant heel veel extra werk en uren en uiteindelijk dus geld kwijt zijn om het allemaal te regelen.
1: Ja, leuk weer, die gastvrijheidsindustrie.
0: Ja, dat is leuk.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja. Ja,
0: maar toch is het heel leuk, want de meeste klanten zijn ontzettend tevreden. Het aantal mensen wat repeat bij ons, zoals wij dat dan noemen, die dus vaker bij ons boeken als ze eenmaal met ons mee geweest zijn, dat is enorm. En dat, ja, dat geeft gewoon...
1: En kan jij dat enthousiasme wat in jou zit en hoe je achter je product staat... Dat kan jij goed overbrengen aan jouw medewerkers?
0: Ja, dat is natuurlijk wel een kunstje. Maar dat lukt heel aardig. We hebben ook heel trouw personeel voor het grootste deel.
1: Ja.
0: Ik geloof dit jaar 2 of 3 mensen 25 jaar in dienst zijn. Vorig jaar waren het er 6. Dus er zijn heel veel mensen met heel veel ervaring die dat in de loop der jaren hebben opgepikt.
1: En hoeveel mensen heb je in dienst ongeveer?
0: Ongeveer 40.
1: 40?
0: Ja.
1: Wow.
0: Ja, ik zeg wel, mensen verwachten dat niet altijd.
1: Zo, nee.
0: Dan zeg ik altijd maar gekscherend. Het is net een eigen bedrijf. Dus er zitten 40 mensen.
1: Wow.
0: Als je dat terugrekent naar fulltime is het ongeveer 30. Maar daar komt het wel op neer.
1: En zijn veel mensen uit Haarlemmermeer, neem ik aan?
0: Ja, Haarlemmermeer of de randgemeente, de Haarlem of de Bollestreek, Amsterdam. Ja, dus, maar veel uit de buurt. En als je bij ons dus bijvoorbeeld op de sales werkt... en dan ga ik 2 keer per jaar op reis. Dus we sturen eigenlijk al die medewerkers op pad... naar België, Duitsland, Frankrijk in de zomer... en 's winters naar Spanje, Portugal, Tunesië, Marokko. Alles wat te verkopen om dat enthousiasme, precies wat jij net zei...
1: Ja.
0: En die kennis eigen te maken. Dat die mensen ook ervaren waar je terechtkomt.
1: Nou, jij slaat de spijker op zijn kop. Ze praten heel vaak uit ervaring.
0: Ja.
1: Ze weten wat die golfbaan, maar vooral wat de entourage eromheen, wat het ook beheerst.
0: Ja, je kan eigenlijk wel stellen. We hebben geloof ik 250 verschillende hotels en dingen. Maar overal is wel iemand geweest. Dus van de sales is er altijd wel iemand te vinden die er geweest is. En de klant vraagt er ook vaak naar. Ben je zelf geweest? Ja. En dan, nou, hoe was het dan? Nou ja, als je links loopt, heb je dat, rechts dat. En ik zou die baan wel doen en dat niet. Ik zou daar gaan eten. En dat komt natuurlijk wel over. En dat werkt heel goed.
1: Nou, wat top zeg. Zullen we al een muziekje gaan draaien, Gerben?
2: Ja,
1: wat vind je ervan?
2: Ja, ik vind het prima.
1: Je hebt een paar verzoekjes ingediend.
0: Ja.
1: En de eerste, die is van John Miles.
0: Ja.
1: En waarom deze?
0: Ja, ik vind dat nummer trekt me altijd enorm. Music heet het. De meeste mensen kennen het als Music Was My First Love. En dat is, er zit zoveel muziek in, dat vooral. Dus dat is...
1: Dat klopt. Er zit gitaar in, drums, piano, basgitaar, een blaassectie, een strijksectie.
0: Ja.
1: En dat is het mooie van dit nummer uit 1976.
0: Ja.
2: Zo.
1: Ja.
2: Die heb je ingelezen, Rick.
1: Nou, ik in die tijd... Je zal het niet geloven, maar in die tijd was ik discjockey.
2: Nee, dat geloof ik niet.
1: Ja, dat is echt waar. Nou, ga dat maar eens na. In die tijd was ik discjockey en ik heb dat heel vaak gedraaid. En als discjockey paste die plaat eigenlijk weer niet.
0: Nee.
1: Maar ook bij mij wel. En het was altijd een succes. Maar laten we eerst maar even gaan luisteren naar een van de mooiste platen aller tijden.
0: Absoluut.
1: Music Was My First Love.
3: Onderneem het maar. Met Rick Klaus.

0: Wow, luisteraars, dat was even binnenkomen met John Miles. Ik vroeg me waarom John Miles. Maar je hebt toch, je hebt daar wel wat mee, Erik.
1: Ja, John Miles.
0: Had je studententijd?
1: Ja. In mijn studententijd, bij de studentenvereniging, organiseerden we één keer per jaar met een aantal studentenverenigingen een groot concert in Groningen. Dat was toen de tijd nog op de ijsbaan. Dus er werden planken gelegd op de ijsvloer. Het was steenkoud. Ja, ja. En daar gingen echt wel een paar duizend studenten in. En dat deden we vrij groot. Want we hadden op een gegeven moment hadden we het Noordelijk Philharmonisch Orkest. Met toen nog Rogier van Otlo als dirigent. Margriet Eshuis ertussen. Tussen die, de pauken en de violen met haar band. Waarschijnlijk Henny Huisman, denk ik, als drummer.
0: Ja, die zat dat was de vaste drummer.
1: Denk het wel.
0: Kon die wel goed.
1: Nou, ik kon weer goed. En die speelde dit nummer. Nou ja, dus als ik dit nummer hoor, moet ik daar aan terugdenken. Dat was zo fantastisch. En dan had je de violisten, nou, die waren zeker op enige leeftijd, laten we zeggen. Zo'n eerste violist die dan vooraan stond, die keek dat publiek in. En die keek wat er gebeurde. Nou, dit was ver voor Night of the Proms en alles wat daarna kwam. Dit nummer was trouwens volgens mij ook de tune van Night of the Proms later. Maar dit was gewoon, dit was zoiets fantastisch.
0: Wat gaaf.
1: Ja, heel
0: wat
1: erg mooi.
0: Leuk.
1: Ja.
0: Nou, ik kan begrijpen dat je daar heel enthousiast over wordt. En Margriet Eshuis, die had natuurlijk ook een stem. Dat was geweldig. En Rogier van Otlo, ja, die heeft nog de tune van De Fabriek heeft hij ook gecomponeerd. Hè? Tadaan. Dat ging over de opnames waarin de suikerfabriek in Halfweg.
1: Kijk.
2: Oh, serieus?
0: Ja. Ja.
1: Ik denk dat nu 60% van de luisteraars afhaakt. Want die heeft geen idee waar jij het over.
0: Nee, ik denk dat 90% het wel weet.
1: Ja, dat kan bijna.
0: Je bent ontslagen, zei Rudy Volkhagen.
1: Ja.
0: Nou goed, fijn dat u luistert trouwens allemaal. Als u opmerkingen heeft of vragen of wat dan ook, stuur een mailtje naar rickklaus@meerradio.nl. En dan krijgt u van mij een prachtig antwoord terug. En als ik er niet ben, dan doet Gerben het wel.
2: Of als u te gast wil zijn in deze uitzending.
0: Ja, wel door de ballotage.
2: Gaat wel door de ballotage, ja.
0: Het kan even duren, maar goed. Oké, Erik Bakker, nogmaals hartelijk welkom. Wat heb jij verder met Haarlemmermeer? Waar woon je eigenlijk?
1: Ik woon inmiddels in Bilderdam.
0: Bilderdam.
1: Ja. De mensen met een bootje kennen het wel. Want het is, de Drecht stroomt door Bilderdam. Dus het is een favoriete sloepentocht. Als je vindt Amstel en dan de Westeinder en dan enzovoort. Dus Bilderdam tussen Kudelstaart en Lemuiden. Maar ik heb heel lang in Hoofddorp gewoond. Best wel een jaar of 20, denk ik.
0: Oké, dus je voelt je wel thuis in Haarlemmermeer.
1: Ja, zeker.
0: Goed zo.
1: Het bedrijf zit er ook. En veel vrienden hier.
0: En je werk, vind je het nog steeds heel leuk?
1: Ja, ontzettend leuk. Ja.
0: Want je doet het al een tijd.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja. Omdat Pinhuis dan sinds 1993, dus dat is best heel lang. Maar je moet het ook zelf een beetje leuk maken, zeg ik altijd maar.
0: Klopt.
1: Dus we zijn bijvoorbeeld recent, een paar jaar geleden, zijn begonnen met wat speciale reizen. Die ik dan ook zelf begeleid. Vind ik ontzettend leuk om te doen. Dus ik ga ook drie keer per jaar op reis met een groep.
0: Ja.
1: En dan doen we alleen maar hele speciale dingen. Eigenlijk alles wat ik kan verzinnen doen we. Dus we zijn februari vorig jaar zijn we naar Zuid-Afrika geweest. Nou, dan gaan we wel golven. We zetten 2 weken in Zuid-Afrika. Dan golven we 4-5 keer. Maar we gaan ook naar Robbeneiland. We gaan met helikopters boven Kaapstad vliegen.
0: Leuk,
1: we gaan
0: zeg.
1: Op safari enzovoort. We zijn naar Argentinië geweest. Dan vragen we met rubberboten onder de Iguazu-watervallen door. We gaan wijn drinken bij Moët & Chandon. We gaan tango dansen in Buenos Aires. Dus dat soort reizen, dat zijn wel een beetje de krenten uit de pap. En dat doen we nu een aantal jaar. Er is net weer een groep terug uit Vietnam, Cambodja. Ook een fantastische reis. Dus zo maak je het. Dan blijft het ook een beetje leuk houden, zeg maar.
0: En hoe werkt dat brein van jou? Is dat constant in beweging?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja,
0: ik merk het.
1: Ja.
0: Wat leuk, maar wat gaaf dat je nog zo enthousiast ermee bezig bent. En, en als je het zo over die reizen hebt, denk je, oh, dat vind ik leuk.
1: Ja.
0: Want het leuke met golven, voor al degenen die niet golven en luisteren, maar wat ik dan vind met het leuke met golven is dat als je ergens naartoe gaat, dat je ook gewoon overdag lekker bezig bent en dat je niet allemaal dingen hoeft te doen. In principe is je dag al vol.
1: Ja, het is een soort wandelen met hindernissen. Dus zit op een mooie plek, je bent nog een beetje sportief bezig. En je hoofd is eigenlijk alleen maar met dat golf bezig. Waardoor je helemaal loskomt van de dagelijkse sleur.
0: Ja. Mooi. En golf jezelf ook?
1: Ja, op het moment wat minder. Want ik een aantal weken geleden mijn arm gebroken met skiën. Maar goed, we zijn in de herstelfase. Ja, een goede vriend van mij heeft me aangeskiet.
0: Nog steeds een goede vriend,
1: Ja, hij belt elke dag hoe het gaat. Maar Ik ben op zijn ski gevallen en mijn bovenarm gebroken. Dat schijnt nog een mirakel te zijn volgens de meeste artsen, want die breekt niet zomaar. Nee. Maar het is toch gelukt. En ja, die moest weer aan elkaar gezet worden met platen, schroeven en dingen. En dus, ik zit nu in een soort herstelfase. Maar goed, een beetje chip en putten gaat weer. En over een aantal maanden.
0: En wat is je normale, wat voor handicap heb jij?
1: Ja, 15 zo ongeveer.
0: Oké, okay, dus je bent een goede golfer.
1: Nou ja, als je ziet hoe lang een golf.
0: En wat is je thuisbaan, zou ik maar zeggen?
1: Ja, de Haarlemmermeer. Ook in de Haarlemmermeer, bij Vijfhuizen. Bij de meeste mensen wel bekend, denk ik.
0: Ja, gezellige baan.
1: Ja, leuk. We gaan een nieuw clubhuis bouwen nu, is bijna klaar. Helemaal leuk.
0: Ik heb hem zien staan, tenminste in de stijgers nog. Maar wat een enorm ding wordt dat. Superleuk.
1: Ja.
0: Goed, wat hebben we überhaupt nog meer voor vragen? Zijn er ook, je hebt heel veel medewerkers,
1: ja.
0: Maar heb je ook partners? Ben je alleen in de directie of heb je ook partners daarnaast?
1: Ja, je moet. Pinhai bestaat eigenlijk bij de gratie van de medewerkers. Want wat je zei net, wat vinden ze leuk aan? Wat ook ontzettend leuk is om te zien, is natuurlijk alle mensen om je heen die ook ontzettend druk bezig zijn om die mooie reizen te organiseren en dat allemaal de klanten naar de zin te maken. Ja. En dat hebben we ook, dat is eigenlijk een heel team, een heel hecht team, waar we dat mee doen. Van jong tot oud. Dus de oudste is volgens mij bijna 68. En de jongste is denk ik 17 of 18.
0: Ja.
1: Laten we zeggen, dat is een stagiair. En dat hele spul bij elkaar, dat zorgt ervoor dat we dit al zo lang kunnen doen. En dat we zo succesvol zijn. Want ja, we zijn in Nederland by far marktleider op het gebied van golfvakanties.
0: En hoeveel serieuze concurrenten heb je?
1: Ja, ik denk 2 of 3 serieuze concurrenten. Maar er zijn er wel 10. Maar je hebt heel veel mensen die zeg maar golfen en het leuk vinden om een reisje te organiseren. En die hebben wel een 06-nummer en een website.
0: Ja.
1: En organiseren dan golfvakanties. Maar goed, er zijn er wel een paar wat grotere, die waar ook een aantal mensen werken.
0: Oké, okay, en stel je voor, jij hebt weer een idee om ergens naartoe te gaan. Ja. Met allemaal gekke uitstapjes. Heb je dan in je bedrijf een klankbord waar je dat tegenaan houdt? Die zegt van, ja, Erik, superleuk. En Rick, je moet je telefoon uitzetten tijdens een uitzending. Dat is ook superleuk. Maar ja, je weet maar nooit wie er belt. Die staat nu uit. Dus ja, dit heb je met zo'n live uitzending. Maar heb je dan een klankbord tegen wie jij dingen kan zeggen of tegenaan kon praten?
1: Ja, zeker. Kijk, met ongeveer 40 mensen. We hebben dus zeg maar een soort MT-management team. Daar zitten 4 mensen in. Dus dat is al zeg maar een soort basis waarin natuurlijk veel dingen besproken worden en gekeken. En we overleggen dat uiteraard. Ja.
0: Oké, okay. En niet alle ideeën gaan door?
1: Nee, kijk, niet alles is uitvoerbaar. En moet ook een beetje, je moet er vertrouwen in hebben. Want de partners waarmee je werkt zijn minstens zo belangrijk als wij zelf. Dus zeker als we dat soort verre reizen doen, willen we zeker weten dat we een goede partners hebben. En we hebben straks in november zo'n verre reis weer naar Zuid-Afrika bijvoorbeeld. Ja, dan moet je wel weten dat het ter plekke ook allemaal goed geregeld is. We gaan in februari, maart gaan we weer Argentinië doen. We gaan nog een keer naar Vietnam. In oktober volgend jaar gaan we Japan doen. Dus, en dan moet je wel zeker weten dat de plek ook alles klopt.
0: Super.
1: Dus ik kan niet zomaar.
0: Superleuk. Goh, ben ik blij dat ik pensionado ben, zeg.
1: Ja, je kan zo mee.
0: Ik denk dat we heel veel uitzendingen van tevoren moeten gaan opnemen. Want ik ben heel veel weg.
1: Ja.
0: Doe beste, het op locatie. Beste. Erik Bakker. Wat is er iets wat mensen altijd verkeerd begrijpen over jou of over je bedrijf? Een terugkerend misverstand, wat je vaak moet uitleggen.
1: Ja, met name wat jij net aangaf. Dat mensen met een groep op vakantie willen. Dus die zei, nou, we zijn met z'n 12, we zijn 16. Doe even een leuk voorstel en dan zie ik morgen wel tegemoet.
0: Ja.
1: Zo werkt het niet. En ik zeg vaak, het is het beste als mensen zelf eerst een groepsreis organiseren. En dat allemaal zelf gaan doen. Dan krijgen ze een beetje door wat er allemaal speelt. Wat er allemaal nodig is, wat er allemaal voor geregeld moet worden voordat je een fatsoenlijke offerte kan sturen, die ook ergens op laat. Want je moet wel zeker weten dat het kan. De banen, de starttijden, de vluchten, de hotels, de kamers, auto's of transfers of bussen. Ja, er komt nogal wat bij kijken. En dat is eigenlijk tegelijk dan het grootste misverstand. Mensen zeggen, ja, zo'n reis, hoe ingewikkeld is het nou? Je mailt een hotel, of je belt ze op, je hebt een kamer, of je kijkt, weet ik veel, ergens of er een plek is. Die mensen erbij en klaar, boeken maar.
0: Het is duidelijk. Het is heel ingewikkeld en er komt heel veel bij kijken. En in mijn bedrijfstak, in de hotellerie, in de restaurants, geef ik ook altijd aan van, besef je hoeveel werk het is dat die groep nu hier komt van die organisator, wat die allemaal al heeft moeten doen en met afzegging op het laatste moment, enzovoort, enzovoort. Goed, we hebben nog een vraag. AI.
1: Ja.
0: Gebruiken jullie dat al? Of doen jullie daar wat mee? Of heb je er wat aan?
1: Ja, we zitten daar eigenlijk in dat proces. En we gebruiken dat meer en meer. Het makkelijkste is natuurlijk, of makkelijkst om het te gebruiken, is met teksten. Dus dat je bepaalde teksten, dat je zegt, we hebben natuurlijk heel veel teksten om dingen te beschrijven. Hotels, banen, voorwaarden, van alles en nog wat. Op de website, onze website zeer uitgebreide brochures. En dan is AI soms heel makkelijk om te zeggen, ja, dit is nu 350 woorden, het moet eigenlijk naar 150. En dan zegt AI, nou, wat denk je hiervan? Dus dan, en dan kan je het zelf weer redigeren. Dus dat gebeurt daar veel. De laatste tijd zijn we ook wat verder met AI. Bijvoorbeeld invoeren van contracten. Dus laten we zeggen, ik heb voorstellen, als je honderden hotels hebt, die hebben allemaal verschillende contracten en prijzen en tabellen enzovoort. Het blijkt redelijk mogelijk te zijn, zeg maar, om AI die contracten in te laten lezen en op de goede plek in een computer te zetten. Dat is zeer efficiënt. En bovendien voorkomt het ook weer fouten. AI maakt ook fouten, dus je moet AI ook wel weer controleren. Maar goed, het is. En dus aan die kant gebruiken we het. En we zijn nog wel verder in de toekomst aan het kijken waar we dat nog meer kunnen inzetten.
0: Duidelijk verhaal.
1: Een chatbot bijvoorbeeld, ja. Die automatisch de juiste antwoorden geeft op de juiste vragen.
0: Ik ben ook bang voor mijn positie.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja.
0: We gaan zo weer naar muziek toe. Nog één vraagje. Je hebt het heel druk. Je golf zelf, privé dan nog ook? Misschien, ja. Nou ja, half ja, privé, half zakelijk. Maar ja. Doe je nog wat meer? Heb je nog andere hobby's?
1: Ja, in principe, ik hockey nog hier, ook in Haarlemmermeer.
0: Oh, bij wie dan?
1: Bij de Reigers.
0: Ja, tuurlijk.
1: Ja, ja. Dus wij noemen dat de recreanten. Bij de meeste hockeyverenigingen heet dat de trimmers. Dus dat gaat allemaal niet zo fanatiek als in de diverse competities. Maar goed, we hebben ook onze onderlinge wedstrijdjes en dingen. Het is heel gezellig. En vooral lekker rennen en zweten en een beetje aan sport doen. Dus ja. Dat zeker. En skiën, normaal dan.
0: Nou kijk, dus ik denk misschien thuis, wie heeft hij toch tegenover zich zitten? Dat is Erik Bakker, die golft, die hockeyt, die skiet. Maar het is toch gewoon, het is niet een kakker of zo, hè? Toch, Erik Bakker. Erik Bakker is geen kakker. Nee, het is gewoon een heel aardig,
2: niet dat ik
0: heb
2: kunnen ontdekken.
0: En dat merken we ook wel aan zijn muziekkeuze. Want je hebt plaat nummer 2. Heb je gekozen voor De Dijk?
1: Ja.
0: En waarom die dan weer?
1: Ja, De Dijk. Ja, het is zo zonde dat ze gestopt zijn. Ik begrijp het wel. Op een gegeven moment houdt het een keer op. En, ja. Maar ik heb heel veel concerten van De Dijk gezien. Hier in de Duiker ook. Haarlemmermeer. Ook in Bloemendaal. Het openluchttheater daar. Ja, die teksten en de lyrics. En, het is dansbaar. En het is ook nog leuk om naar te luisteren. En de teksten zijn soms meer dan briljant. Dus ja,
0: dans op de vulkaan, hè?
1: Ja,
0: en is dit, ik moet even nog geven, is dit de live versie of is dit de gewone versie?
2: Oh, dat weet ik eerlijk gezegd niet.
0: Want er is een groot verschil, hè, tussen die twee. Want bij de live versie, dan is er ook toegevoegd A-A-O-O.
2: Ah, kijk.
0: Ja, ja, en dat zit niet in de gewone versie. Nou, dat merken we dan wel. Het moet komen naar het liedje, naar het zinnetje Bommen voor de Vrede. Maar hier is de meest populaire band bij onze bezoekers, onze gasten. Die wordt vaak aangevraagd. En hier komt De Dijk met Dansen op de Vulkaan.
3: Onderneem het maar.

0: Ja, luisteraars, wakker worden. Goed zo, we zijn er weer. En wat een leuk en gezellig gesprek is dit. U krijgt er zomaar een vriend bij. En u kunt straks zeggen, oh, Erik Bakker. Ja, nee, die ken ik, Erik. Hartstikke leuk wordt het. Erik, waar gaan we het nu eens over hebben?
1: Over dit nummer nog even, Rick.
0: Heb je ook ik vroeg net verantwoording. Heb je ook nog boven jou een soort adviesraad of raad van commissarissen?
1: Nee.
0: Lekker niet?
1: Nee, lekker niet.
0: Oh, gefeliciteerd. Wat goed zeg.
1: Pinhai is een tijd AWB geweest. Maar sommige mensen denken dat het nog steeds van de AWB is.
0: Oké.
1: Okay. Ja, 2005 hebben we het verkocht aan AWB. Toen de tijd. En 2015 weer teruggekocht. Dus het is nu weer zelfstandig. In die tijd was het natuurlijk anders. Dan had je een hele directie en een ding. En heel veel vergaderen. Dat hebben we gelukkig niet meer.
0: Ik heb daar alle begrip voor. Zeg
2: wat wou je nog kwijt over het nummer?
1: Oh ja, het nummer. Ja, de dijk. Geweldig. Kijk, het nummer wat we net hoorden. Dat is zo actueel weer. Omdat een van de coupletten is natuurlijk bommen voor de vrede. Leugens om het geld. Ja, dat is veel actueler kan het niet als je ziet wat er natuurlijk in Iran recent gebeurd is. Ja, en wij moeten betalen en die had niks besteld. Ja, waar halen ze de lef en de goren moed vandaan? Kijk, dat is veel actueler kan het toch niet.
0: Nee, maar uit je maar even hoor. Dat is helemaal goed. Gooi het er maar uit. En ik denk dat 99% van de luisteraars dat gevoel ook heeft.
1: Ja.
0: En we leven in een hele aparte tijd.
1: Ja, en aan de andere kant de relativiteit. Dat je zegt van ja, dat gebeurt allemaal wel. Maar ondertussen moet je ook nog leven. En dat is dan weer de dans op de vulkaan. Dus ik vind het een heel mooi nummer.
0: Goeie uitleg, prachtig. En we springen ook van in dit interview van hak op de tak. Want we willen je beter leren kennen. En je bedrijf en wat je doet. En je verhouding met Haarlemmermeer. Wat voor auto rij je?
1: Ah, een BMW.
0: Een elektrische of een hybride?
1: Een hybride, ja. Eén met een stekker. Dus die kan een stukje elektrisch en een stukje en dan de rest benzine. Ze beloven altijd wat meer elektrisch dan dat die kan natuurlijk. Maar goed, kwam ik erachter dat ik toch nog 25% elektrisch rij.
0: Ondanks goed zo.
1: Dat het maar een beperkt bereik heeft. Ja.
0: Je vrienden van vroeger uit Groningen of wat dan ook, wat zouden, of misschien wel uit Emmen, wat zouden die zeggen? Wat typeert die Erik Bakker nou echt?
1: Oeh, ja. Ik denk dat ze zagen mij toen eigenlijk als een soort. Ze hadden mij ook bij de televisie verwacht als commentator voor allerlei sportuitzendingen.
0: Dat, biljart of zo?
1: Ja, biljart, whatever. Ja. En dat komt ooit van een studentenfeest.
0: Theo Komen.
1: Ja, precies. Een beetje Theo Komen-achtig. Dus die hoek in ieder geval. Ja. Maar dit zullen ze ook absoluut verwacht hebben. Of dat een van de mogelijkheden was. Ja.
0: Nou, je doet het goed met je stem hoor. Dat zeker. En had je misschien ook wel een bijnaam vroeger? Luisteren maar 15.000, 20.000 man. Dus gooi het eruit.
1: Ik had helemaal niet zo'n gekke bijnaam. Maar goed, het was wel zo. Waar kom jij vandaan? Oh, uit het noorden. Oh, daar heet toch iedereen Stra. En dus dan was het Bakstra in plaats van Bakker. Nou ja, okay. Dat soort geen. Dus op een gegeven moment was het Bakstra, geloof ik. Maar dan, Bakkertje was het vaak.
0: En toen je een jaar of 16, 17, 18 was, waar droomde je van? Wat was je echt toen je droom voor later van als ik een jaar of 40 ben, dan wil ik dat of dat zijn of dat bereikt hebben?
1: Ja, de grap is, ik denk eigenlijk nooit te ver vooruit. En toen ook al niet. Dus toen ik 16, 17, 18 was, was ik denk vooral met sporten bezig en skiën en dingen. En dan dacht ik, nou, volgende week wil ik dat, of over een maand wil ik dat, of over een jaar. Maar veel verder, ik dacht eigenlijk nooit zo ver vooruit. Heel veel dingen zijn in die zin ook op mijn pad gekomen. En dan zie je iets en dan grijp je dat en dan pak je dat aan en dan ga je daarmee door. Ja. En zo rol je er ook een beetje in. En als je alles van tevoren helemaal uitstippelt, moet er allemaal niet in denken.
0: Nou, en zeker in deze tijden niet meer. Ja, nee, vroeger kon dat nog wel.
1: Kon nog een beetje, ja.
0: Dan wist je wat zekerheid was en dergelijke.
1: Ja,
0: die Erik. Vind je het vervelend of superleuk om te werken in Haarlemmermeer? Wat een open deur. Volgende vraag.
1: Nee, ja, ik vind het zeker heel leuk. Maar en nogmaals, wat we net al over hadden, dat heeft ook te maken met de mensen met wie je werkt. Want ik kan dus helemaal niet thuiswerken. Ik ben helemaal geen thuiswerker.
0: Nee.
1: Ik vind het vreselijk. Zit je dan in je eentje. Ik wil gewoon rondlopen. Ik wil voelen. Ik wil ruiken. Ik wil horen wat er gebeurt. Zelfs in coronatijd, ik heb geloof ik een halve dag thuis gewerkt. Toen ik begreep dat het mocht, onder voorwaarden dat je gewoon naar kantoor ging. We zaten geloof ik met z'n twee of met z'n drie op kantoor. Maar ik vind dat veel lekkerder, ik wil dat voelen.
0: En stel jij, Erik Bakker, je bent de burgemeester van Haarlemmermeer.
1: Oeh.
0: We hebben een prima burgemeester, maar toch komt Erik Bakker naar voren.
1: Ja.
0: En wat zou jij heel graag, of wat denk jij, wat zou je willen aanpassen in Haarlemmermeer?
1: Oh.
0: Ja, je mag er ook even over nadenken.
1: Ik snap het.
0: Dan bewaren we hem even.
1: Ja,
0: maar.
1: Ja. Nou ja, goed, ik vind dat er op zich heel veel dingen heel goed geregeld zijn in Haarlemmermeer. Ik kwam een paar jaar geleden een lijstje tegen, dat vond ik wel grappig. Met welke gemeentes nou, waar de meeste uitkeringen enzovoort werden uitgekeerd enzovoort. En stond Haarlemmermeer helemaal onderaan, omdat iedereen niet werkt.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk niet helemaal, er zijn allemaal mensen die niet werken, niet kunnen werken. Er zijn alle redenen voor, voor alle mensen tegen schenen schop. Maar in ieder geval, Haarlemmermeer is een heel bedrijvige gemeente. Vanuit de geschiedenis is het ook wel heel grappig, vind ik, de Haarlemmermeer. Want toen het ooit drooggemalen is, wilde werkelijk niemand de Haarlemmermeer hebben. Die modderpoel.
0: Dat klopt,
1: want het is aangeboden in Haarlem. En Haarlem zei, nou, hoeven we niet. Nee. Toen is het naar de Leider aangeboden. Nee, joh, die rommel, hoef ik er ook niet bij. En die modder. Nou, van Lieverlee is het toen maar een zelfstandige gemeente geworden. En inmiddels is het ook de meest bedrijvige gemeente van Nederland.
0: Ja, het economisch hart.
1: Ja, het economisch hart.
0: En we hebben Schiphol erbij natuurlijk.
1: Ja, vliegveldje. Ja. Dus ja.
0: Maar wat goed dat je, want we hebben Elise van het Historisch Museum, of nee, van de Krukjes Museum, hebben we hier over de vloer gehad. En die heeft ons helemaal bijgesproken over het ontstaan van Haarlemmermeer. Een bijzonder interessante lezing was dat. Ja. Dat kunt u terugvinden op Uitzending Gemist bij Meer Radio.
2: Ja.
0: Zo zeg ik dat toch goed, hè? We gaan van links en naar rechts. We gaan over naar de bitterballenvraag. Die bitterballenvraag, daar hebben we ook een jingle van. Die komt er zo aan.
3: Onderneem het maar. De bitterballenvraag.
0: Ik wou zeggen, neem een lekker bitterballetje.
1: Ja, die is ver te zoeken hier.
0: Ja, nee, die ligt er absoluut niet. Maar dat moeten we wel gaan doen ook, echt die bitterballen. Want ik heb wel zin in een bitterballetje.
1: Ja, bel Jos.
2: Ja, toch wel de tijd ervoor.
0: Ja, donderdagmiddag. En voor de mensen die in de auto zitten, ja, jammer. Wie in de regio verdient een standbeeld? En je mag hem neerzetten waar je wil. En je mag ook uitkiezen wie je wil.
1: Een standbeeld.
0: Maar dan mag je ook, als je zegt, ik wil er even over nadenken, dan krijg je 4 minuten de tijd. Want dan gaan we nog even muziek draaien zo.
1: Oké, ik ga er wel even over nadenken.
0: Dan ga je even over nadenken. Ja. En als je een ondernemerswet of regel mocht afschaffen. Er mag ook iets op belastinggebied zijn. Welke zou je dan het liefst willen afschaffen?
1: Oké, nou, dan gaan we daar ook even over nadenken.
0: Oké, dat zijn twee. Wat mis jij in Haarlemmermeer? Dat is 3, om over na te denken. U hoort dat allemaal straks, de antwoorden hoort u zo, hè? Maar u kunt thuis zelf ook even nadenken. Heb je wel eens een enorme blunder begaan?
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Denk daar ook maar even over na.
1: Wat een goed interview.
0: Maar die 4 vragen, die vergeten we niet. Die gaan we straks beantwoorden. Ja. We gaan eerst even naar de Achterhoek. Naar Benny Joling. Ja, die had natuurlijk een geweldige hit. Ik weet niet meer uit welk jaar, maar dat zoeken we wel op zo. Oerend Hart, die heb je aangevraagd. Heb je daar wat mee?
1: Nou ja,
0: rij je motor of zo?
1: Ik rij geen motor, maar in mijn jeugd, zullen we zeggen, in het oosten van het land was wel eens wat Drenthe. En hij komt natuurlijk niet uit Drenthe.
0: De buurt van Doetinchem kwam die, hè?
1: Precies. Dus,
0: en we kicken op Pien in de box, hè?
1: Ja. Maar het was toch wel, die tijd was toch wel een bekend nummer. En het is een van de weinige nummers die ik woordelijk de lyrics van ken. Mijn dochter vindt het altijd erg leuk om allerlei spelletjes te spelen. En dan, als we dan een spelletje spelen waarbij je muziek moet raden en dit en dat. Nou ja, dan komt deze ook om de hoek. En dit is dan een van de weinige nummers die ik ken. Dus ik ben daar ontzettend slecht in. Maar deze komt vaak naar voren. Dus deze hoort een beetje bij mij. Met name omdat, wat ik zeg, tijdens die spelletjes, dan als dan dit nummer naar voren komt. Dan
0: Geber, start de motoren maar.
1: Ja.
4: Ik zeg oeh. Ik zeg ah.

0: Ja, dat was hem dan normaal. En oer in het hart, helemaal vanuit de Achterhoek.
1: Ja.
0: Heerlijke muziek. Nou, ik hoop dat u het net zo gezellig heeft thuis als wij hier in de studio. We zitten met Erik Bakker van Pin High. En dit is nog steeds het programma Ondernemend het maar. We hebben een paar antwoorden nodig. Als een standbeeld. Oh, ja. Voor wie zou jij een standbeeld in Haarlemmermeer willen neerzetten?
2: Ja, ik ben niet zo heel erg van persoonsverheerlijking. Maar ik vind wel, één dame springt er wel bovenuit. En dat is al wel lang geleden, maar goed. Die heeft in ieder geval gewoond in Haarlemmermeer. Is hij volgens mij ook begraven in Haarlemmermeer? Fanny Blankers-Koen.
0: Ja,
2: ja. Ja, vind ik wel een heel bijzonder
0: sport. Fanny Blankers in 1948... had ze tijdens de Olympische Spelen 4 gouden medailles.
2: Ja, geweldig.
0: En daarnaast op het Europese kampioenschap in 46 en 50 5-maal goud. En dat in die tijd. En dat voor een moeder.
2: Ja, ze was moeder toen.
0: Geweldig.
2: Ja.
0: Nou, dus dat is een mooi standbeeld. Ja. Waar zetten we die neer?
2: Nou ja, we hebben natuurlijk Dick Trom al op de een of andere manier. dus op een ander pleintje.
0: Ja. Ja.
2: Nou, leuk. Misschien voor het nieuwe stadhuis, u weet.
0: Ja, ja, dat we toch een beetje gezelligheid daar gaan brengen.
2: Ja, want dat is eigenlijk de volgende antwoord bijna.
0: Ja, op welke vraag? Wat als burgemeester zou je graag aan willen passen in Haarlemmermeer?
2: Nou, die gezelligheid, dat is precies, denk ik, het grote manco in Hoofddorp. Ik zeg altijd, als het in Hoofddorp gebouwd, als men iets wil bouwen in Hoofddorp en je wil een vergunning aanvragen, zorg dat het vierkant groot en grijs is,
0: ja,
2: dan krijg je een akkoord.
0: Ja.
2: Dus vierkant groot en grijs, dan is het goed. En dan ook de pleintjes zijn vierkant groot en grijs. En ja, dat is wel een gemiste kans op heel veel plekken met ontwikkeling. Want het had best wel wat gezelliger gekund, zeg maar.
0: Wij willen sfeerbeheer in Haarlemmermeer.
2: Ja, maar goed, als je dan dat winkelcentrum toen het neergezet is en dan aan één kant wat restaurants met terrassen en aan de andere kant een paar appartementenblokken en dan alle bussen daarvoor langs laten rijden. Ja, dat is nou niet een recept voor sfeer en gezelligheid. Als je aan drie kanten kroegen zet of iets, of gebouwen dat het een beetje beschut is, ja, dan heb je natuurlijk al veel meer kans dat het gezellig was met leuke
0: bonkjes. Klopt helemaal. Ja. En vroeger bij een winkelcentrum was vroeger op zondag dicht ook nog. Hè? En 's avonds is er natuurlijk ook niet veel leven. Dus, ja. Maar goed. Duidelijk verhaal. We hadden nog een vraag. Even denken. Een ondernemerswet, als je die mocht afschaffen. Welke zou je dan afschaffen?
2: Ja, dat is een lastige. Waar ik zelf wel eens mee te maken heb, is in het geval van dat mensen, op het moment als je de papieren rompslomp die je hebt als iemand binnen jouw bedrijf ziek wordt.
0: Kort antwoord.
2: Zonder dat je er wat aan kan doen. Dat gebeurt, ja, dat is toch wel een ding wat een hoop hoofdbrekens is.
0: Dames en heren luisteraars, onze gast was, en hij zit hier nog steeds tegenover mij, Erik Bakker van Pin High Golf Travel. Wij danken u ontzettend voor het luisteren naar Ondernemend Maar. Gerben Kersen, dank voor de fabelachtige techniek.
3: Graag gedaan.
0: En Erik, superleuk dat je in de studio bent geweest hier. Nou, we hopen je nog vaak te zien voor de luisteraars thuis. U heeft een vriend erbij. En dat is Erik Bakker van Pin High Golf Travel.
2: Ja, dank voor de uitnodiging.
0: Yo, Rick Klaus, de groeten. En laat wat horen op rickklaus@meerradio.nl. Goedemiddag!

Ondernem het maar. Op meer radio. Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij meer radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder

0: 105 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte. Tot morgenavond laat moet iedereen rekening houden met uitdrogingsklachten en alert zijn op oververhitting. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje en op de Wadden code geel. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na de 2 zware aardbevingen van afgelopen nacht. De schade in het land is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin. Ook andere landen hebben Venezuela hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. Het Rode Kruis heeft giro nummer 5125 geopend, waar mensen geld kunnen storten voor de hulpverlening. Een Duitse arts heeft bekend dat hij 12 patiënten heeft vermoord. Hij staat terecht voor 15 verdachte sterfgevallen. Het onderzoek naar tientallen andere gevallen loopt nog. De arts behandelde mensen die ongeneeslijk ziek waren. Voor de rechtbank in Berlijn bekende hij dat hij hun medicijnen gaf om hun hart te laten stoppen. De patiënten wisten zelf van niets. Om zijn daden te maskeren deed hij zelf de lijkschouwing en stichtte hij brand om bewijs te vernietigen. Duitse media spreken van een van de grootste moordreeksen van na de oorlog. De camper die vorige week wegzakte op een vlonderpad in het Drentse natuurgebied Grolloerveen is weg. De eigenaar heeft zelf het voertuig weg weten te halen door de camper op te krikken en rijplaten over het pad te leggen. Omdat het eerder een lastige klus leek, was er al een bergingsbedrijf geregeld. De eigenaar van de camper had vorige week donderdag een verkeerde afslag genomen en was door de houten planken gezakt van het pad dat bedoeld is voor fietsers en voetgangers. Het weer, zon en temperaturen tot 36 graden. In het noorden is het door wind iets minder warm. Morgen veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
0: Het is donderdagavond en dit is Soul at Six. Met Martin van Golen.

1967, dat is toch al bijna 60 jaar geleden. Cold Sweat, James Brown. Het kwam toen van zijn voorhoofd afstromen. En laten we nou eerlijk zijn, een beetje cold sweat van al die verwachtingen die we het komende uur hebben. Nou, daar heeft Haarlem en Meer toch wel een beetje last van. Welkom bij, hoe heet het programma ook alweer? Inderdaad, Soul at Six. We gaan een uurtje lang lekker dansen. Ik heb het eerste half uur Rick James, The Temptations en Dan Peebles ervoor klaarstaan. Maar ook Joss Stone, Super Duper Love. Zij trapt, nou ja, de tweede bal. Leuk dat je luistert, Haarlem en Meer. Leuk dat je meedanst, Haarlem en Meer. Tot 7 uur, Soul at 6.

Ja, als je meer radio blijft volgen, dan kom je vanzelf achter waar de grote branden zijn in deze polder. Fire in de Radio Ohio Players. Wat een heerlijke funkplaat is dat. Ik was toch op zoek naar een lekker jingeltje. Dat funk classic heb ik helaas niet. Dus zeg ik het zelf. Maar Ohio, de Ohio Players spelen met het Fire. Een ongelooflijke lekkere punk. funk classic. Dat was funk in de jaren 70. We gaan nu naar de Zero's, waar de muziek totaal veranderd is. Maar het dansen uiteindelijk allemaal hetzelfde bleef. Monet en left foot.

grotere host geduwd natuurlijk door MC Hammer. Die dit riedeltje gebruikte voor zijn eigen winst. Nou, eenmalige grote hit. Maar Rick James was een grootheid uit zichzelf. Hij vond zichzelf groter en belangrijker dan Prince. Nou ja, de geschiedenisboeken zullen dat tot als waarheid moeten maken. Maar Super Freak, heel fijn. Ergens in het midden van het nummer hoort hij zeggen Temptation Sing. En toen dacht ik, weet je wat, dat gaan we nou gewoon doen. Dus ik heb hier de Temptations. En die drijven op Clyde Now. Clyde Now 9. Zometeen heb ik een kort weeroverzicht van Ann Peebles en Jimmy Cliff. Misschien zijn er

5R. De hemel wordt donkerder. Je ruikt de regen al een beetje op het gras, terwijl het toch moet vallen. Wat voor weer het wordt, weet ik ook niet. Of het belangrijk is in deze show, helemaal niet. Maar als het om textueel gaat, dan blijven we even bij het thema water uit de lucht. En M. Piebels kan er helemaal niet...

Mooi, 1973 gaat als al een hekel in de regen. Dus het is niks nieuws. En geloof me, over 50 jaar of zo kunnen we nog steeds heel slecht tegen de regen. Maar ik heb goed nieuws. Ik kijk naar buiten. Ik kan het goed zien. Ik hoef niet eens een verrekijker te gebruiken. Heel ver in de verte zie ik dat het opklaart.

0: Ben jij nieuwsgierig?
1: Ben jij degene die thuis altijd de computer repareert?
0: Of hoop je net zo goed te worden als Edwin Evers?
1: Pak dan nu je kans.
0: Meer Radio zoekt creatieve redactieleden, technici, ICT'ers en presentatoren. Geen ervaring is geen probleem. Je krijgt uitstekende begeleiding van onze ervaren medewerkers. Heb jij elke week een paar uurtjes tijd over? Dan hebben wij een nieuwe hobby voor je. Stuur een e-mail naar redactie@meerradio.nl. redactie@meerradio.nl. En begin vandaag nog aan je radiocarrière. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vanwege code rood adviseert het KNMI mensen morgen verkoeling te zoeken. Rijkswaterstaat adviseert mensen alleen de weg op te gaan als dat echt nodig is. Vanwege de hitte geldt morgen in 8 provincies code rood. In het noorden en Zeeland geldt code oranje. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na de 2 zware aardbevingen van vannacht. De schade in het land is groot. Het Rode Kruis heeft giro nummer 5125 geopend, waar mensen geld kunnen storten voor de hulpverlening. Een watergevecht in Schijf in Noord-Brabant is gisteren uitgelopen op een massale vechtpartij. Daarbij raakten 2 mannen gewond. 1 van hen had steekwonden. De politie heeft 2 andere mannen aangehouden. Het weer blijft vanavond lang warm met vannacht temperaturen tussen 20 en 24 graden. Morgen overdag wordt het 34 tot 39 graden.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Het is donderdagavond en dit is Soul at 6.

0: voorlopig stoppen wij niet, hoor. Tot 7 uur is Solid Six er gewoon bij. Je hebt net eventjes een kort nieuwsoverzichtje van ons cadeau gekregen. Dat doen we wel vaker. Naughty by Nation, Miami Sound Machine, als ik tijd heb. En ook Al Green staan klaar voor je de komende half uur. Ain't no stopping us now. Het is maar gezegd, we blijven nog even doordansen. Dat baslijntje van Ain't no stopping us now. Doem, doem, doem, doem, doem. Dat is maar qua idee van Pino Danjo. Hoewel Pino beweert dat hij dat echt zelf bedacht heeft met de bassist. Ja, ik vind het heel dicht naast Ain't no stopping us now hebben gelegd. Ik kan niet zingen, ik kan geen basgitaar spelen. Maar ik herken wel en ik ben niet doof natuurlijk.
1: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato. E mi sono scatenato, Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato.

Ja, technisch gezien niet helemaal het begin van Prince, maar wel waar het toe bekend was. Controversy, dat was misschien wel een beetje zijn middle name. Bij tijd en wijle, maar heerlijk. Prince 1981, Controversy. Volgens mij was hij nog niet zo heel lang geleden jarig. Zullen we dat maar een beetje hetzelfde. Het is een mooi cadeautje aan, van Prince aan jullie allemaal. Wat een onwaarschijnlijke lekkere plaat. Ik kan al zo moeilijk stilzitten. Dat was bij Prince zijn hele carrière al een groot probleem. Voor Prince zelf, maar voor mij natuurlijk ook helemaal. Hey, zullen we even samen pakken? Zullen we even de kleur groen erbij halen? Dit is Al Green, Let's Stay Together. Veel gecoverd, maar het origineel is van de heer zelf.

ga eigenlijk alleen maar een scheldwoord bedenken. Vertellen hoe ontzettend mooi ik dat vind. En mijn moeder zei altijd, ja, als je geen woorden meer hebt, dan moet je in ieder geval geen scheldwoorden gebruiken. Hoor. Wow. Think About You, Frank Ocean. Geen familie van Billy natuurlijk. En daarvoor Al Green's Let's Stay Together. En zullen we dat nog heel even doen, heel even samen blijven. Dan draai ik nog Robert Cray voor je. En daarna Kanye West. En dat laat ik raden natuurlijk. Right Next Door, Because of Me. Het is eigenlijk een heel tragisch nummer. Maar hij speelt het zo blij. Dus er komt toch stiekem een glimlach op mijn gezicht. I can hear-

0: Kanye West, Adam Levine deed de singing. Kanye West deed al de beats, muziek en alles erop en eraan en nog wat. En daar was hij toch echt en is hij eigenlijk nog wel een onwaarschijnlijke grootheid. Zou er sprake zijn van een... Zou hij dat misschien toch, ja, Dr. Beat kunnen zijn?
1: Emergency, paging Dr. Beat. Emergency.
0: Nou ja, we zullen het weten. We gaan hem oproepen. Dan komt hij zo meteen wel. Schijnt in de buurt te zijn. Miami Sound Machine, Gloria Estefan natuurlijk en Dr. Beat eindigt... Dat maakt een einde aan deze show. Dat klinkt maar heel dramatisch. Weet je wat? Morgen zijn we er weer. Nog een dansbare fijne avond.

0: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer.

0: Wadden code geel. In provincies waar morgen code rood geldt, gaan rechtszittingen en rijexamens niet door. Ook blijven scholen gesloten of worden roosters aangepast. Bezorgdiensten als die van Albert Heijn en Thuisbezorgd stoppen eerder of rijden helemaal niet. Ook blijven de attractieparken Walibi en Drievliet dicht. Het bezoek van koning Willem-Alexander aan het Krullen-Müller-museum is ook afgezegd. Het plan was dat de koning een trap van 300 treden zou beklimmen. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na de twee zware aardbevingen van afgelopen nacht. De schade in het land is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin, zegt minister Sjoerdsma.
1: Zij zijn denk ik de best uitgerust qua ervaring en qua materiaal om in deze moeilijke omstandigheden er toch voor te zorgen dat je nog overlevenden eronder uit weet te trekken.
0: Ook andere landen hebben hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. Een Duitse arts heeft bekend dat hij 12 patiënten heeft vermoord. Hij staat terecht voor 15 verdachte sterfgevallen. Het onderzoek naar tientallen andere gevallen loopt nog. De arts behandelde mensen die ongeneeslijk ziek waren. Voor de rechtbank bekende hij dat hij hun medicijnen gaf om hun hart te laten stoppen. Duitse media spreken van een van de grootste moordreeksen van na de oorlog. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang erg warm. Vannacht is het tussen... bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
2: Donderdagavond, Soulavond. Met de Funk Factory. Met Robert Hoijveld.

denk dat de zomer wel aardig is ingetreden, inderdaad. Oh, wat heerlijk toch, inderdaad. Bob Marley en The Wailers en Could You Be Loved. Nou, kan die liefde wel misschien een beetje gebruiken. Wel vandaag van jou misschien als luisteraar. Hè? Het is met over dus 34 graden geweest vandaag. Poh, wat was dit een warme dag, man. Oh. Welkom bij de Funk Factory. Ik ga vandaag ook even in het sluimermodus aanstaan. Want gelukkig heb ik hier wel een airco in de studio van Meer Radio die ik lekker tot mij kan nemen. En in ieder geval een beetje de verkoelende hoofd kan bieden. Nou, het enige aan verkoeling wat ik jou kan bieden is de muziek. En dat is een beetje, toch wel een beetje, ja, ik heb er een beetje de playlist op uitgekozen. Gewoon wat lekker zomerse vibes, rustige platen. Gewoon daarvoor nog misschien tijdens de barbecue. Want het kon nog prima met het weer. Het is prachtig mooi weer vandaag ook, inderdaad. En hoe heet is het nou? Het is heet, heet, heet. Zo heet die stuff. Ik kan hier de auw, ik kan dat minkpneel hier gewoon niet aanraken van Meer Radio Studio. Het is gewoon zo warm hier ook. En goed, de hits zijn natuurlijk heet hier zo op Haarlemmermeers. Beste station. Het is even over zevenen. Welkom bij de Funk Factory. Uurtje lang alleen maar de beste soul funk van de afgelopen jaren. En ik doe het een beetje old school classic vandaag. Ja, met nieuw hier en daar. Dit is een old school classic te noemen van Donna Summer.

met Sleep Your Life Away, Alex Turney en The Rollers Nylon. Ja, Sleep Your Life Away. Waarschijnlijk als je in de zon hebt gelegen net vandaag. Misschien even een klein slaapje heb je misschien gedaan. Dat deed het ook wel lekker, hè. En daarvoor Donna Summer, Hot Stuff. Ik moet zeggen, ik ben gecharmeerd van dus die Nederlandse coverband. De Donna Summer coverband. Ik kan wel zeggen, het zijn eigenlijk een beetje wel de mensheid hier uit de buurt toch wel. De buren, beter gezegd, uit Haarlem. Grotendeels van de band die komt namelijk van Donna's Summer Hot Stuff. Namelijk uit Haarlem. Ik zal zeggen, mocht jij nog een kaartje kunnen misschien bemachtigen hier zo in de komende tijd en deze zomer. Ik zal zeggen, ga dat zeker dan even doen. En de beste volgende artiest is een vriend van de show ook wel te noemen. We gaan ook een tandje rustiger aan ook doen, inderdaad. Deze beste man, die ken ik al een jaartje of 11 persoonlijk echt inderdaad. Jonathan Jeremiah. Hij is in Den Haag ook, bij Zuiderpark onder andere. En in Soest staat hij ook onder andere binnenkort. Ik ga er even naartoe, want het is een geweldig artiest. Samen met Till Brunner is dit We Come Alive.

al van, ja, wat blijft dat nou? Bruno Mars, ja, ik ga het inderdaad doen. De nieuwste van hem, afgelopen vrijdag uitgekomen, On My Soul. En volgende week, vanaf 2 weken, dan is hij hier in Nederland. In de Amsterdam Arena, misschien dat je dan nog even kans maakt om erbij te zijn daar. Kijk even misschien op Ticketswap, want de kaarten gaan die mensen die nu niet kunnen, omdat ze toch op vakantie gaan, werk hebben of wat dan ook. Die gaan ze nu verkopen. Dat is de mooiste, inderdaad. En zometeen, voor jou, na het nieuws. Jordan Ray Kay komt eraan met Celebrate. Het is zeker een soort feestje. En Chapter 8, Ready for Your Love. Even een beetje een lekker rustig plaat. Nu is Cedric Perry en Heart of the Matter.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Velden met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers morgen alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte. Tot morgenavond laat moet iedereen rekening houden met uitdrogingsklachten en alert zijn op oververhitting. Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje en op de Wadden code geel. In provincies waar morgen code rood geldt, gaan rechtszittingen en rijexamens niet door. Ook blijven scholen gesloten of worden roosters aangepast. Bezorgdiensten als die van Albert Heijn en Thuisbezorgd stoppen eerder of rijden helemaal niet. Ook blijven de attractieparken Walibi en Drievliet dicht. Het bezoek van koning Willem-Alexander aan het Kruller-Müller-museum is ook afgezegd. Het plan was dat de koning een trap van 300 treden zou beklimmen. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na de 2 zware aardbevingen van afgelopen nacht. De schade in het land is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin, zegt minister Sjoerdsma.
2: Zij zijn denk ik de best uitgerust qua ervaring en qua materiaal om in deze moeilijke omstandigheden er toch voor te zorgen dat je nog overlevenden eronder uit weet te trekken.
1: Ook andere landen hebben hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. Een Duitse arts heeft bekend dat hij 12 patiënten heeft vermoord. Hij staat terecht voor 15 verdachte sterfgevallen. Het onderzoek naar tientallen andere gevallen loopt nog. De arts behandelde mensen die ongeneeslijk ziek waren. Voor de rechtbank bekende hij dat hij hun medicijnen gaf om hun hart te laten stoppen. Duitse media spreken van een van de grootste moordreeksen van na de oorlog. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang erg warm. Vannacht is het tussen de 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Donderdagavond, Soulavond, met The Funk Factory, met Robert Hoijveld.

Soms is het ook wel lekker om een beetje oude soul eens een keer te benoemen. Ik weet het, bij Soul Six, bij Martin van Golen, ja, dan hoor je natuurlijk dat allemaal voorbij komen. Chapter 8 en Ready for Your Love uit 1979. Nou, zou je zeggen, wat is er nou speciaal aan Anton vandaag? Waarom draai je dan deze? Nou, deze komt op 26 april dit jaar komt die uit op een vernieuw opnieuw. Een reissue, zoals dat mooi heet. En er was, ja, die plaats was niet echt heel veel uitgebracht in Nederland. En hij is dus opnieuw uitgebracht en daardoor dus ook nu digitaal eindelijk te verkrijgen. Ja, er gebeurt niet zo heel veel, dat gebeurt inderdaad. Goed, zometeen voor jou onderweg. Mr. Know-it-all komt eraan. Oftewel, Teddy Swims, hij was er nog bij Pinkpop afgelopen weekend. Ik weet niet of jij het gezien hebt, anders moet je even heel snel terug gaan kijken bij NPO Start. Daar is nog het concert ook nog te zien. En dit is nu eerst Jordan Raikai en Studs. Celebrate bij de Funk Factory.

Teddy Swims en Mr. Know It All. Meer radio bij de Funk Factory. En daarvoor Jordan Rakai in de stad. En Celebrate bij de Funk. Hey, ja, alweer bijna het eind. Ja, ja, terugkijken ook kan van Teddy Swims. Die zie je echt overal op de shows voorbij komen. Op NPO Start kan je zijn concert terugvinden van, jawel, Pinkpop. Goed. Een paar nummertjes. Ik ga het even lekker koud houden. Lekker lustig paardje bij dit warme weer. Een soort smooth operator voel ik me daarbij. Ja, dit is Sade.

Het lekkere weer is weer in het land en de beste soul en funk helpt je door de dag. Dit is The Funk Factory met Robert Hoijveld op Meer Radio.

Nick Hansen. Van de Hansen Brothers, inderdaad. Lola. Daarvoor ook een lekker smooth was dat, inderdaad. Sad. Smooth Operator. Dat was hem alweer voor vandaag. Een hele zomerse Funk Factory. Ik kan niet anders zeggen dat ik je met Factor 50 heb ingesmeerd. Muzikaal dan in dit geval, hè? Niet persoonlijk. Nee. Zometeen de andere Smooth Operator. Arjan met de Soul Kitchen. Ja, de zomervervanger inderdaad van Jeroen en Dennis. Daarna de man met de donkere bruine stem. Maruus Gerrits, die hoor je straks zometeen na 10 uur... met natuurlijk Nice and Slow Soul. Soul meer te noemen inderdaad. Ja, als terugluisteren, doe dat op meerradio.nl. En kijk dan. Even op uitzending gemist. Nou, hou het ook cool, hè, de komende dagen nog. Blijf nog even warm. En ik hou het ook cool voor jou met de goede muziek. Is Potato Head People en Kendra Diaz. Keeping it cool. Ik zeg tot volgende week bij een nieuwe Funk Factory. En veel plezier zo met Arjan.

0: Funk Factory.
1: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
0: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers vanwege de hitte morgen alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte, zegt het KNMI.
4: En we weten dat dat voor heel veel mensen gevolgen heeft. Echt fysiek onaangenaam, maar zelfs ook gevaarlijk. En we weten uit het verleden ook dat dat heeft bijvoorbeeld tot grote oversterfte geleid. Dus echt een reden om Nederland te waarschuwen. Houd er echt rekening mee dat morgen een heftige dag wordt.
3: Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje. En op de Wadden code geel. Het dodental na de 2 aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Rodriguez zei ook dat zo'n 250 gebouwen zijn beschadigd of ingestort. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na die 2 zware aardbevingen. De schade is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat vertrekt morgen, zegt een woordvoerder van het team.
5: Er is op dit moment een vliegtuig, militair toestel naar Nederland onderweg. Dat zal beladen gaan worden. En dan gaan wij morgen in de ochtend richting Eindhoven om dan direct naar Venezuela te vliegen met dat militaire toestel.
3: Het team gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin. In de Spiegelwaal bij Nijmegen is vanmiddag iemand verdronken. De hulpdiensten waren eind van de middag een zoekactie gestart.

0: Vanavond is het zonnig en nog lang warm. Vannacht minima tussen de 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Donderdagavond, soulavond, Soul Kitchen.
1: R&B, disco,
0: funk,
2: 80s,
1: vintage,
0: dance classic.
2: You're listening to the Soul Kitchen.
0: Arjan op Meer Radio.
3: Welcome to the Soul Kitchen.
4: Nou, zo is het maar net. Welkom bij de Soul Kitchen in de zomereditie. We gaan lekker van start met lekkere dansbare platen. Zo ook, Relight My Fire, Ben Hartman.
0: Soul Kitchen.

Relight My Fire, Dan Hartman. En mocht je het vanavond te warm vinden, we gaan het niet meer over de hit hebben. We gaan het niet over Code Rood hebben. Hooguit Code Rood in relatie tot muziek. Want dat gaat gewoon lekker door vanavond. En nu ook met Aya Nakamura. Jolie Namia.

0: State of Independence, Donna Summer. En de vraag is natuurlijk, staat jouw klokje al gelijk om vanavond voetbal te gaan kijken? TikTok.
1: Soul Kitchen op Meer Radio.

Clean Bandit featuring Mabel en 24 Golden. Nou, zo goud was die zon inderdaad wel. En ik kom net trouwens van een feestje. En dat feestje was ter ere van een oplevering bij ons bedrijf. En er liep zo'n heerlijke mooie oranje leeuw rond. Zou dat te maken hebben met vanavond? Wat denk jij? Ga je nog kijken? Laat het me weten op studio@meerradio.nl. Hoor je graag.

Wat hebben we die tijd niet gehoord, hè? Wanneer jullie nog wel eens Old Saints op de radio? Nou, verrek te weinig. En daarom wel bij Soul Kitchen op meer radio. Door met ook zo'n lekker rustig opwarmertje voor de avond. Love Train van Mel & Vince Future. Dat geeft me ook even de gelegenheid om even te melden

Ja, Merlin Vint is begonnen iets te vroeg te zingen. Want ik wilde nog wat melden. En wat wilde ik melden? Ja, zoals je gewend bent bij Soul Kitchen Zomereditie... doen we ieder half, na het nieuws van half... doen we een extra lange versie in 12 inch. En dit keer is dat Save to the Rhythm van... ja, van wie was het ook alweer? Wat ik kan er zo uittekenen. Soul Kitchen.

0: Straks na het half dus, 8 minuten lang Grace Jones, Slave to the Rhythm. Ga ervan genieten.
1: Zondagmiddag zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazesmoment. Meer Hollands met Michel Honklin. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
2: Michiel van der Velde met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers vanwege de hitte morgen alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte, zegt het KNMI.
3: En we weten dat dat voor heel veel mensen gevolgen heeft. Echt fysiek onaangenaam, maar zelfs ook gevaarlijk. En we weten uit het verleden ook dat dat heeft bijvoorbeeld tot grote oversterfte geleid. Dus echt een reden om Nederland te waarschuwen. Hou er echt rekening mee dat morgen een heftige dag wordt.
2: Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje. En op de Wadden code geel. Het dodental na de 2 aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Rodriguez zei ook dat zo'n 250 gebouwen zijn beschadigd of ingestort. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na die 2 zware aardbevingen. De schade is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat vertrekt morgen, zegt een woordvoerder van het team.
4: Er is op dit moment een vliegtuig, militair toestel naar Nederland onderweg. Dat zal beladen gaan worden. En dan gaan wij morgen in de ochtend richting Eindhoven om dan direct naar Venezuela te vliegen met dat militaire toestel.
2: Het team gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin. In de Spiegelwouw bij Nijmegen is vanmiddag iemand verdronken. De hulpdiensten waren eind van de middag een zoekactie gestart nadat iemand kopje onder was gegaan en niet meer was bovengekomen. Uiteindelijk is het lichaam gevonden. De camper die vorige week door een vlonderpad zakte in een natuurgebied in Drenthe is daar weggehaald. De camper stond daar nog steeds omdat het ingewikkeld was om de camper te bergen. Nu blijkt dat de eigenaar op eigen houtje is gelukt door rijplaten op de brug te leggen en de camper alsnog weg te halen. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang warm. Vannacht minima tussen de 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Donderdagavond, Soulavond met de Soul Kitchen.
5: Ladies and gentlemen. Miss Grace Jones, slave to the rhythm.

0: Can You Feel It, de Jacksons. De Jacksons zelf heeft niet veel meer over, maar van de muziek des te meer.
1: Soul Kitchen Vintage.
0: Door naar weer zo'n fantastische plaat uit de jaren 80. Dit keer van George Benson. Lady Love Me One More Time.

jaren 80 zijn echt zo'n overgangsjaar. Of decennium eigenlijk van bandjes muziek. Dus volledige muziek met strijkers, drummers, blazers zoals George Benson. Maar een jaar daarvoor hadden we inmiddels al elektronische muziek. Ja, dat hadden we natuurlijk al veel eerder. Maar dit is echt een resultante van zo'n plaat. Just an Illusion, Imagination.

0: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het dodental na de twee aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Verwacht wordt dat het dodental nog verder op zal lopen. Volgens Rodriguez hebben meerdere landen al hulp gestuurd.
4: A esta hora han salido aviones de los Estados Unidos, de México, de España, de Qatar.
3: Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team dat zal helpen zoeken naar overlevenden. De politie heeft iemand aangehouden voor een overval van 18 jaar geleden. Toen werden in Vlissingen de eigenaren van het restaurant overvallen. De daders gingen er met een groot geldbedrag vandoor. Door aandacht in opsporing verzocht kwam de zaak begin deze maand weer in het nieuws. Het was een laatste poging van de politie omdat de zaak anders over 2 jaar zal verjaren. Omdat er meerdere daders waren, sluit de politie meer aanhoudingen niet uit. Het KNMI adviseert morgen koele plekken op te zoeken. Vanwege de hitte is code rood afgegeven voor 8 provincies. De waarschuwing heeft niet automatisch gevolgen voor mensen die moeten werken, zegt verslaggever Thomas Spekschoor.
5: Als je morgen moet werken, dan is het enige wat je kunt doen met je baas overleggen, kijken of je er een mouw aan kunt passen. Maar er zijn geen formele regels die zeggen code rood, dus je hoeft niet te werken.
3: Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Een watergevecht in Schijven in Noord-Brabant is gisteren uitgelopen op een massale vechtpartij. Daarbij raakten 2 mannen gewond. 1 van hen had steekwonden. De politie heeft 2 mannen aangehouden voor de vechtpartij. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang warm. Vannacht blijft het warm en klam met minima tussen 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
6: Meer nieuws.
2: Donderdagavond, Soulavond, Soul Kitchen.
7: R&B, disco,
8: funk,
7: 80s,
8: vintage,
7: dance classic.

Are you ready to go, Billy Ocean? 2-3 jaar geleden nog gezien in de Melkweg. Jongen, op leeftijd en dan op zijn show weggeven. Heerlijk. Daarvoor Disco Inferno, de Tramps. En we gaan nu even een tandje lager in tempo voor dit weer.

kan wel horen waar mijn muzikale vorming heeft plaatsgevonden. Zo'n beetje in de 80er jaren. Dit was de band Rufus. Met als liedzangeres Chaka Khan. Ze hebben samen al meer platen gemaakt. Maar... we gaan meteen door met On The Beat, Baby Q Band.

0: Nation Dance Classic.
1: Dat geeft mij even de gelegenheid om je te vertellen dat we straks weer het half hebben. En om het half hebben wij dus een 12-inch, een grijs gedraaide zwarte schijf. En dit keer is het Can You Handle It van Sharon Redd. 6 minuut 16. Maar eens even wachten, na het nieuws.

0: weten over een concert, wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het dodental na de twee aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Verwacht wordt dat het dodental nog verder op zal lopen. Volgens Rodriguez hebben meerdere landen al hulp gestuurd.
2: A esta hora han salido aviones de los Estados Unidos, de México, de España, de Qatar.
1: Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team dat zal helpen zoeken naar overlevenden. De politie heeft iemand aangehouden voor een overval van 18 jaar geleden. Toen werden in Vlissingen de eigenaren van het restaurant overvallen. De daders gingen er met een groot geldbedrag vandoor. Door aandacht in opsporing verzocht kwam de zaak begin deze maand weer in het nieuws. Het was een laatste poging van de politie omdat de zaak anders over 2 jaar zal verjaren. Omdat er meerdere daders waren, sluit de politie meer aanhoudingen niet uit. Het KNMI adviseert morgen koele plekken op te zoeken. Vanwege de hitte is code rood afgegeven voor 8 provincies. De waarschuwing heeft niet automatisch gevolgen voor mensen die moeten werken, zegt verslaggever Thomas Pekschoor.
3: Als je morgen moet werken, dan is het enige wat je kunt doen met je baas overleggen, kijken of je er een mouw aan kunt passen. Maar er zijn geen formele regels die zeggen code rood, dus je hoeft niet te werken.
1: Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Een watergevecht in Schijf in Noord-Brabant is gisteren uitgelopen op een massale vechtpartij. Daarbij raakten 2 mannen gewond. 1 van hen had steekwonden. De politie heeft 2 mannen aangehouden voor de vechtpartij. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang warm. Vannacht blijft het warm en klam met minima tussen 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Meer radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
4: Meer radio. Haarlemmermeer.
0: Donderdagavond, Soulavond met de Soul Kitchen.

Nathalie LaRoos, featuring Jeremiah. Verder met een heerlijk stukje disco uit de jaren 70. Fix You Robinson, Turn the Beat Around. We zijn inmiddels aan het laatste half uur begonnen van dit programma. Jammer. Maar ja, volgende week zijn we er weer, hoor.

0: Soul Kitchen Vintage.
1: Van Vicky Sue Robinson is het een kleine stap naar ABC, de Britse band die een hele plaat gewijd heeft aan Smokey Robinson. Een hele ode aan Smokey Robinson, die je misschien al kent van Tears of a Clown en andere hits. Maar hier volledig in het zonnetje gezet door ABC.

0: schakel even een beetje af met Gregory Abbott, Shake Your Down. En waarom? Tussen 10 en 12 hebben we Maurice Gerrits met Nice and Soul. Die gaat ervoor zorgen dat we nog eventjes in de stemming komen voor de plaknacht, zoals het heet. Volgende week ben ik er weer. Kan je er niet op wachten. Dan hebben we om dinsdag om 9 uur speciaal voor jou sluimertijd met bellen.
1: Oh.

0: ze persen het nog even uit. Rick and Bone en Nothing But The Thieves met Alone. Ik hoop dat, dat jij vanavond alleen bent. Ik hoop dat je het leuk hebt gehad met deze muziek. Dit was Soul Kitchen, de zomereditie.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Koele openbare gebouwen zouden morgen de deuren moeten openen voor mensen die thuis geen verkoeling kunnen vinden. Dat is een oproep van het Rode Kruis en het Klimaatverbond Nederland aan de beheerders van kerken, moskeeën, bibliotheken en buurthuizen. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege extreme hitte. In Utrecht is een jongen van 13 verdronken. De jongen verdween aan het eind van de middag in een zwemplas in Leidse Rijn, waarna een grote zoekactie werd gestart. Een paar uur later werd zijn lichaam gevonden. Ook in de Spiegelwaal bij Nijmegen is vanmiddag iemand verdronken. En in Middelaar in Noord-Limburg is iemand overleden die werd overvaren door een boot. De rechtbank heeft 2 drugshandelaren veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De mannen waren het brein achter een handel vanuit Zwolle in cocaïne, ecstasy en andere drugs aan klanten in heel Oost-Nederland. Dat gebeurde tussen 2022 en 2024. De criminele handel hield volgens justitie verband met een reeks autobranden, een ontvoering en een schietpartij. Die kwamen mogelijk voort uit de diefstal van een klantenbestand van een concurrerende bende. Een van de handelaren kreeg 10,5 jaar cel. De ander werd bij verstek 9 jaar cel opgelegd. Hij zit mogelijk in Turkije. In Kansas City hebben zo'n 22.000 mensen meegelopen in de Oranje Mars, voorafgaand aan de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal vannacht tegen Tunesië. Tijdens de mars was het droog, maar inmiddels is het weer flink omgeslagen. Mogelijk wordt het duel uitgesteld. Weervrouw Willemijn Hubert.
3: Want er zitten echt buien in de omgeving, ook met onweer erbij. En die buien die kunnen plaatselijk heel veel regen opleveren in korte tijd. Dus er staat ook een flood warning uit. En die gaat ook gedurende de hele wedstrijd staat die gewoon uit eigenlijk tot vrijdagochtend.
2: De wedstrijd Nederland-Tunesië staat op de planning voor 1 uur vannacht. Onze tijd is dat. Het weer hier blijft warm vannacht met 20 tot 24 graden.

Blond, right? Op deze bloedhete donderdagavond. Welkom, dit is Nice and Soul. Eventjes Arjan bedanken voor de afgelopen 2 uur Soul Kitchen op deze fijne radiozender. En we gaan het allemaal niet te ingewikkeld maken. Gewoon platen 3 aan 3. Zet je radio wat harder, pak er lekker wat te drinken bij. En nou ja, ik weet niet of je een beetje de verkoeling hebt kunnen zoeken vandaag. Het zal op zich wel lekker zijn, toch? Goed, maar vanaf zondag wordt het wat minder warm, dus dat is lekker. En misschien dat wat fijne muziek ook helpt. Dit is Womack & Womack, Jamie.

Karen White op Meer Radio, Superwoman. Die plaat die werd gereleased op haar album, die ook Karen White heette. Dat was in 1988. En de plaat werd gemaakt door het dynamische duo L.A. Reid en Babyface. En geproduceerd en gereleased als single op in januari 1989. Superwoman is Karen White trouwens. Dat voor nog het hele mooie liedje van El Duro. And we're in this love together. Goed, tijd voor een beetje funk. Zullen we het gaan doen?

prachtige 2 van 1. Hè? Michael Jackson van zijn twee, nou ik denk twee meest succesvolle albums, Thriller en Bad. Achter elkaar hoorde jij Human Nature en ook nog Liberian Girl. Als je het dan toch over heerlijk hebt over zo'n avond als dit, dan mag deze plaat niet ontbreken. Aretha Franklin is hier en het prachtige Say a Little Prayer.

0: iconische drie platen achter elkaar, zeg. Rita Franklin, I Say a Little Prayer. De unplugged versie van Father Figure, George Michael. En zojuist gedraaid de opzender, George Benson. Lady Love Me, One More Time. Goed, het is bloedje heet in Nederland. Deze plaat, die lijkt me wel top zijn recht te komen. En vooral op deze late avond. Manu, ciao. 12
1: de la noche in La Habana.
2: 11 de la noche en San Salvador, en El Salvador.

denken, wat? Coldplay in Nice and Soul? Maar dat kan best, vooral in deze versie. Rhythm del Mundo, zoek dat album op, daar staat hij op. Met medewerking van Chris Martin uiteraard. Coldplay en Klax in de super zomer versie, altijd lekker. Ik heb er nog eentje, tot aan het nieuws van 11 uur. Daarna heb ik een uurtje lang de heerlijke platen in de mix voor je. Tot die tijd, de veel te vroeg overleden Ron Palmer wordt Every Kind of People.

0: opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Koele openbare gebouwen zouden morgen de deuren moeten openen voor mensen die thuis geen verkoeling kunnen vinden. Dat is een oproep van het Rode Kruis en Klimaatverbond Nederland aan de beheerders van kerken, moskeeën, bibliotheken en buurthuizen. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege extreme hitte. Veel scholen en universiteiten zijn morgen dicht en in de provincies waar code rood geldt wordt geen post bezorgd. Twee mannen die jarenlang vanuit Zwolle in drugs handelden zijn veroordeeld tot lange celstraffen. De een kreeg 10,5 jaar cel, de ander is voortvluchtig en werd bij verstek veroordeeld tot 9 jaar. Ze hadden klanten in heel Oost-Nederland. Voor een overval van 18 jaar geleden op een restaurant in Vlissingen is een man van 42 aangehouden. Indertijd gingen de twee daders er met veel geld vandoor. De politie hoopt de andere verdachten ook nog te vinden voordat de zaak over 2 jaar verjaart. Het dodental na de 2 aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Op sites waar mensen hun vermiste familieleden en vrienden kunnen registreren zijn tienduizenden vermissingen gemeld. In Kansas City hebben zo'n 22.000 mensen meegelopen in de Oranje Mars, voorafgaand aan de WK-wedstrijd van het Nederlandse elftal vannacht tegen Tunesië. Tijdens de mars was het droog, maar inmiddels trekt er noodweer over de stad en dat blijft nog zeker een uur zo. Wat de gevolgen zijn voor de wedstrijd is nog niet duidelijk. Die moet om 1 uur onze tijd beginnen. Het weer, het blijft warm vannacht met 20 tot 24 graden. In het noorden koelt het af tot 14 graden. Morgen een extreem hete dag met veel zon en 36 tot 40 graden. In de avond is er een kleine kans op een lokale onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Dennis Edwards en Cedar Garrett. Don't Look Any Further hoorde je hier in Nice and Soul. Gewoon lekkere platen in de mix tot aan middernacht. Met nu George Michael.

Lauryn Hill en That Thing hoor je hier op Meer Radio op de donderdagavond. Lekkere liedjes, gemixt door Tom Moi. Met nieuw Prince, hier op Side of the Times.

Je hoorde Stevie Wonder hier op Meer Radio, Nice and Soul. Met nu de dame die verantwoordelijk was voor Keep on Moving en Back to Life van Soul to Soul. De dame heet Karen Wheeler. Je hoort

Gebroeders Grimm. Bijna het einde van deze donderdagavond, zonavond. Ik heb er nog eentje voor je en die is van Odyssey. Going back to my roots. Ik wens je nog een hele erg fijne nacht als je gaat slapen. En wat mij betreft, ik ben er zaterdag weer met een compleet nieuwe Groove Connection.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Vanaf nu geldt in het grootste deel van Nederland code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland en de 3 noordelijke provincies, inclusief de Wadden. Door de hitte en de hoge luchtvochtigheid kan iedereen gezondheidsklachten krijgen. Het KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. En Rijkswaterstaat adviseert mensen alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Perzische Golf omdat ze daar voor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de Straat van Hormuz te beëindigen. Maar er liggen nog honderden schepen te wachten. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. De rechter deed vorig jaar zo'n 4000 keer een beroep op de wet Open Overheid. Zo wilde hij duidelijk maken dat die wet kan worden misbruikt. De rechtbank zegt dat de rechter de gemeente onnodig heeft belast en dat dat niet past bij zijn functie. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. De kans is groot dat de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Tunesië later begint. De aftrap in Kansas staat gepland om 1 uur Nederlandse tijd, maar onweer dreigt roet in het eten te gooien. Het risico dat de aftrap moet worden uitgesteld is hoog, zeggen de autoriteiten. Het weer, het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft. Vijftig jaar topmuziek. Meer radio. Meer radio. Meer nieuws, meer muziek.

0: House, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is afgelast. De tienduizenden campinggasten die er al zijn hebben dat om middernacht van de organisatie te horen gekregen. Ze moeten in de loop van de dag de camping verlaten. Eerder was vanwege de hitte al besloten om minder

0: Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Persische Golf, omdat ze daar voor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de Straat van Hormuz te beëindigen. Sindsdien zijn er tientallen schepen doorheen gevaren, maar er liggen er nog honderden te wachten. De WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Tunesië begint toch op tijd. Onweer dreigt de roet in het eten te gooien. De autoriteiten in Kansas zeiden dat de kans op uitstel van de aftrap groot was. Maar het klaarde op tijd op. Bondscoach Koeman verwacht een pittig duel, omdat de Tunesiërs zich volgens hem niet willen laten afslachten. Het WK-avontuur van Curaçao is voorbij. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 0-2 van Ivoorkust en blijft daardoor steken op 1 punt. Ivoorkust gaat als nummer 2 van de groep door naar de knock-outfase. Ecuador won verrassend met 2-1 van Duitsland, dat desondanks groepswinnaar is. Ecuador eindigt door de overwinning als een van de beste nummers 3 en gaat ook verder op het WK. Het weer. Het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog meer.

0: Jazz op maandag is een programma van Bram Schouten. Met de nieuwste releases, unieke opnames, de jazzagenda en de signature song.
1: No gallmate has got a shade on sweet Georgia Brown.
0: Iedere maandagavond Jazz op maandag tussen 9 en 10 op Meer Radio. En, je weet het,
2: same time, same place, same jazz.
0: Het is 2:30. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.